0: stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March & March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March & March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, terwijl het dodental door eerdere beving is gestegen tot 1430. Festivals in de regio Rotterdam werden vandaag afgelast vanwege hitte, na advies van de veiligheidsregio en de GGDGHOM. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Nieuwe onderzoeken tonen dat Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas, maar gebruikers stoppen vaak door kosten en bijwerkingen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: RTV NOF.
1: Ekin, tenaat, dan wat en bedaat.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws.

Soms lijkt de Heer best wel ver weg. Gelukkig lijkt dat maar zo, want hij is er wel. Altijd is de Heer er. Dat is net als met de zon. Die zie je ook niet altijd, maar toch weet je dat de zon er is. Die blijft altijd schijnen.

0: Voor mij zie ik een paar gasten zitten.
1: Ja.
0: Wie zit daar?
1: Ik ben Samuel Elian Tekens.
0: En hoe oud ben jij?
1: 8.
0: En jij woont in?
1: Bedum.
0: En naast Samuel zit?
2: Lies.
0: En hoe oud ben jij?
2: 8.
0: En jij woont?
2: In Bedum.
0: Nou, gezellig dat jullie er weer zijn. De derde keer alweer.
1: Ja.
0: Ja, super. En Samuel, jij hebt een vraag uitgekozen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Voor Lies. Ik ben benieuwd.
1: Morgen ben jij de koningin. Wat zou jij dan willen doen?
2: Uitslapen.
0: Dan ben je uitslapen?
2: Ja.
0: Nou, dat mag dan ook. Dan ben jij de baas, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, en Samuel. Morgen ben jij de koning. Wat zou jij dan doen?
1: Ja, dan zou ik zeggen van... iedereen krijgt 1 dag vrij.
0: Wauw. Nou, voor mij mag jij morgen wel even koning zijn. Allemaal een vrije dag.
1: Dat is toch fijn.
0: Dat is heel fijn. Ik denk dat iedereen dan blij is.
1: We werken bijna de hele week.
0: Ja, dan kunnen we allemaal uitslapen.
1: Ja.
0: Ik denk dat de koningin
1: dat
0: ook leuk vindt. Ja. Hey, en Lies, welke vraag heb jij voor Samuel?
2: Welke cadeautjes staan er op jouw verlanglijstje?
1: Nou, mijn broer die heeft dus, zoals ik jou, Lies, al heb verteld, de babbelbloem. Maar ik heb jullie dan nog niet verteld, maar dat is eigenlijk een soort van speeltje. En dat is een soort van in de vorm van een bloem met een mond en ogen. En dan kan je op een knop drukken in zijn plantenbak. En dan gaat hij bijvoorbeeld iets zeggen. En hij zegt ook twee keer per uur zegt hij iets. En als je de knop ingedrukt houdt, dan zegt hij van ik zal me even gedijst houden.
0: Oh.
1: En hij zegt ook als je hem daarna nog een keer ingedrukt hebt. En dan weer eruit haalt, zegt hij wonderbloem. En dan gaat hij muziek afspelen.
0: Zo, wat een mooie bloem is dat.
1: Ja.
0: Dus jij wilt ook zo'n mooie bloem.
1: Ja.
0: En spaar je daar nu voor?
1: Nou, eigenlijk heb ik het geld al. Maar van mijn vader moet ik nog even vragen of ik die mag kopen.
0: Oké, maar als je wel zo'n bloem hebt, kunnen jullie bloemen mooi samen babbelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld van, zegt de ene, leuke dag gehad. En dan zegt die ander bijvoorbeeld van, heb je al geluncht? Wat heb je vandaag gegeten? Vergeet je groenten en fruit niet.
0: Oh, gezellig, hé.
1: Ja.
0: Hey, en Lies, heb jij ook wat op je verlanglijstje?
2: Ja.
0: Wat?
2: Heel veel knutselspullen.
0: Oh, jij houdt van knutselen. Wat vind jij heel leuk om te maken?
2: Ja, dat weet ik dus nooit. Dus ja, dan ga ik maar zelf bedenken. En dan gewoon iets maken, ja.
0: Van papier of van stof of
2: ja, kralen. Heel veel dingen. Gewoon kralen en bolletjes vol. Ja.
0: Zo, leuk. Dus jij bent heel creatief.
2: Ja.
0: Superleuk. Nou, dan hoop ik dat jij heel veel knutselspullen krijgt op jouw verjaardagen. Hey, en zwemmen, vinden jullie dat ook leuk?
1: Zeker wel.
0: Oké, okay. Allebei.
1: Ja.
0: En lijkt het jullie om met een dolfijn te zwemmen?
1: Leuk.
2: Ja.
1: En ik, Lies en Elise, die hebben ook nog een keer afgesproken dat we gingen zwemmen in de zomer, toch?
0: Dus dat komt nog.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en zwemmen met een dolfijn, hoe zou dat gaan?
1: Grappig. Dan kan je misschien wel op die dolfijn zitten en dan gaat hij heel helemaal hobbelen.
0: Ja. Hou je vast aan de dolfijn en dan ga je heel snel.
1: Ja.
0: Ja. Want hoe zwemt een dolfijn?
1: Eigenlijk een beetje zo en dan weer naar beneden en dan weer omhoog en dan naar beneden.
0: Maar dan gaat hij boven het water uit en dan duikt hij er weer in.
1: Maar het is ook dat je soms alleen zijn fin en een beetje van zijn rug ziet.

0: De tekst. De tekst. De tekst. De tekst van deze week.
1: Psalm 117. Loof de Heere, alle gij volken. Prijs hem, alle gij naties.
2: Want zijn goedertierenheid is machtig over ons. En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.

0: Hebben jullie wel eens iets heel moois gemaakt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Weet je nog iets?
1: Ja.
0: Wat, Lies, wat was iets heel moois?
1: Nou, vanochtend.
0: Oh, wat heb je gemaakt toen?
1: Nou, ik had een kleurplaat voor mama gemaakt.
0: Oh, een mooie kleurplaat. En die vond jij heel mooi.
1: Ja.
0: En jij samen wel?
2: Ja, ik eigenlijk ook een kleurplaat. Maar ook een soort van wat lijkt op zo'n handtas. Maar dan is het eigenlijk een soort van pistool. Want dat doe je je hand er zo in. En dan schuift die zo uit. En dan gaat die zo. Dan kan je zo richten.
0: Oh, die heb je ook gemaakt.
2: Ja.
0: En dan laat je mensen schrikken.
2: Zelf van karton.
0: Van karton?
2: Ja.
0: Zo. Nou, en hoe hebben jullie dat nog meer gedaan? Met verf? Of?
2: Met stift en dus karton. En bij die kleurplaat dus ook stiften.
0: En dan gebruiken jullie natuurlijk ook wel kleuren.
2: Ja.
0: Wat vinden jullie de mooiste kleuren?
1: Blauw, roze en geel.
2: Geel, blauw en oranje.

Robert-Jan heeft een zeilboot gemaakt. Het is een klein bootje, maar hij heeft er weken aan gewerkt, samen met zijn vader. Figuurzagen, lijmen, schroeven en spijkeren en daarna weer scheuren en schilderen, tot het een prachtig bootje is geworden. Van zijn moeder krijgt hij een mooie lap om er zeilen van te maken. En Robert-Jan, die vindt het de mooiste boot van de wereld. Wanneer het bootje klaar is, gaat hij ermee naar een beek en laat hem zeilen. Oh, wat gaat het mooi. Maar oh nee, een flinke windstoot voert zijn bootje met de stroom mee. En Robert-Jan, die kan niet hard genoeg lopen om het weer te pakken. Weg is zijn boot. Oh, wat is Robert-Jan verdrietig.

0: Oei, wat gebeurt daar?
1: Zijn boot gaat weg.
0: Ja.
1: Varen.
0: Nou, hoe lijkt jullie dat voor Robert-Jan?
1: Helemaal niet leuk.
0: Nee. Ja. Wat zou jij doen, Lies?
2: Dan spring ik gewoon in het water.
0: Jij zou er achteraan zwemmen?
2: Ja.
0: Maar heb je er heel veel voor over, ja?
2: Ja.
0: Maar Robert-Jan, ziet hij de boot nog?
1: Nee.
0: Nee, dan kun je wel gaan springen en zwemmen, maar helpt dat op dat moment?
2: Nee.
0: Nee, dat had hij eerder moeten doen eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Toen hij nog dichtbij was. Hebben jullie ook wel eens pech?
1: Ja. Ja.
0: Weten jullie nog een voorbeeldje?
1: Nou, het was dus, toen had ik een coole poster gemaakt dat ik deed alsof ik een soort van boef was uit de woestijn. En toen wou ik hem zo oud laten lijken en een beetje zo scheuren en zo en in een bak koffie leggen. Maar dat met koffie ging fout, want toen ging alles er helemaal van wegvagen.
0: Oei, dus het was wat te veel koffie?
1: Ja.
0: Maar dat kan dus wel op die manier?
1: Ja.
0: Aha, maar dat is jammer. En hoe vond je dat?
1: Dat vond ik echt helemaal niet leuk.
0: Nee.
1: Want mijn zus zei ook van, ja, ik heb er gewoon deze keer even niet tijd voor. En toen ging ik het nog heel veel vaker vragen. Maar ze zei bijna de hele tijd van, ja, daar heb ik geen tijd voor.
0: Dus je had eigenlijk even hulp nodig.
1: Ja.
0: Ja. En had je al zoveel werk gehad.
1: Ja.
0: En toen was alles misgegaan.
1: Ja.
0: En heb jij nog een voorbeeldje?
2: Ja. Nou, ik ging een keer echt een hele mooie kleurplaat maken van de Aldi. Die kon je inleveren, dan kon je een prijs winnen. Maar toen hadden we oranje gekregen en toen schoot de vloer per ongeluk de beker om. Dus toen was die op mijn kleurplaat beland.
0: Oh, en toen, hoe vond je dat?
2: Echt niet leuk.
0: Nee.
2: Nee.
0: En toen was de hele kleurplaat mislukt.
2: Ja,
0: toen. En wat hebben jullie toen gedaan?
2: Ja, en toen kon ik niks meer aan doen.
0: Nee. Heb je ook nog een nieuwe kleurplaat opgehaald?
2: Nee.
0: Maar dat vind je dan wel heel jammer.
2: Ja.
0: Dus jullie begrijpen ook wel dat Robert-Jan heel verdrietig is nu.
1: Ja.

paar dagen later gaat Robert-Jan naar de rommelmarkt. Maar hé, wat staat daar? Is dat... Ja, dat is zijn eigen boot. Moedig stapt hij naar voren en vertelt de man van de marktkraam het hele verhaal van zijn boot. En hij zegt, mag ik mijn boot wel weer terug? De man zegt, ik heb die boot zelf gekocht van een andere jongen. Die geef ik jou niet terug, dat kan toch niet? Maar je mag hem wel kopen voor 5 euro. Tja, zoveel geld heeft Robert-Jan niet bij zich. Toch wil hij zijn bootje wel heel graag terug. Daarom gaat hij snel naar huis. En daar legt hij zijn spaarpot. En jawel hoor, er zit nog precies 5 euro in. Snel gaat hij naar de marktkraam en hij geeft de man de 5 euro. Wanneer hij zijn boot teruggekocht heeft, kan hij wel dansen. Zo blij is hij. En hij zegt tegen zijn boot, nu ben je 2 keer voor mij. Ik heb je gemaakt en ik heb je gekocht.

0: Robert-Jan die ziet zijn boot op de rommelmarkt. Van wie is die boot op dat moment?
1: De meneer.
0: Van die meneer, waarom?
1: Hij heeft hem gekocht van een jongen.
0: Ja, hij heeft hem gekocht van een jongen, maar hij is toch eigenlijk ook van Robert-Jan?
1: Ja, ja, want hij, misschien heeft die jongen hem gevonden in de sloot. En dan heeft hij hem meegenomen toen die meneer gekocht van die jongen.
0: Ja, dan is hij eigenlijk wel van die meneer.
1: Ja.
0: Ja. En hij is ook van Robert-Jan, een rare boel, hè? Ja, Robert-Jan is hem kwijtgeraakt. Ja. Heeft Robert-Jan veel voor zijn boot over?
1: Ja. Ja.
0: Hoe kun je dat zien?
2: Nou, hij gaat zelfs het hele verhaal vertellen en zo. En hij gaat zelfs helemaal naar huis om zijn spaarpot te legen en gewoon dat ding te kopen.
0: Ja, klopt. Hij heeft er heel veel voor over. Hij zegt niet van nou laat maar,
2: nee.
0: Hou hem dan maar. Of ik vind het te veel geld, want het was al zijn geld, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, en waarom is de boot nu 2 keer van hem? Want dat zegt Robert-Jan, hè? Nu is de boot 2 keer van mij.
1: Ja. Nou, omdat hij hem heeft gemaakt.
0: Ja.
1: En ook weer heeft gekocht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is 2 keer, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dit verhaal, lijkt het ook een beetje op de Heer Jezus?
2: Ja. Ja.
0: Waarom?
2: Nou, hij was... volgens mij, is dit een gelijkenis? Is dit een gelijkenis?
0: Ja, het is wel een beetje een gelijkenis, maar niet alleen uit de Bijbel. Het heeft iemand bedacht. Maar weet je,

0: Wie heeft ons gemaakt?
1: God.
0: Ja.
1: Oh, ja, want eigenlijk moet Robert Jan dan God voorstellen. En dan is de boot, daar zitten dan wij op. Eigenlijk. Dat zijn dan eigenlijk wij, de mensen.
0: En dan raakt de Heere God de mensen kwijt.
1: Nee. Dan deden wij zonde.
0: Ja. En kunnen we dan nog dicht bij de Heere God zijn?
1: Ja.
0: Op dat moment kon dat wel? Vond de Heere God het wel goed, die mensen met zonden?
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar daarna, als je je bekeert, dan kan je wel weer eigenlijk. Dat het is dat eigenlijk dan gaat de stroming juist weer terug.
0: Maar hoe heeft de Heere God ons dan teruggekocht?
1: Met zijn eigen bloed.
0: Tjonge, heeft hij veel voor ons over?
1: Ja.
0: Ja. Hij heeft eigenlijk straf gehad voor ons, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus hij heeft betaald voor ons. Straf voor onze stoute dingen.
2: Ja.
0: En hoeven wij dat niet meer?
1: Nee.
0: Want de grootste straf is wel dat we dan niet meer bij de Heere God kunnen horen.
1: Ja.
0: Ja, kan dat nu weer wel?
1: Ja.
0: Ja, hij heeft ons teruggekocht. Met zijn eigen bloed.
1: Dat is waar, ja.

Weet je wel dat jij eigenlijk net zo bent als die boot? Robert Jan heeft die boot gemaakt. De Heere God heeft jou geschapen. Robert Jans boot verdween met de stroom en de mensen waren los van God. Robert Jan die kocht zijn boot weer terug. En de Heere Jezus, God, die kocht jou terug. Jezus betaalde voor jou met zijn eigen leven. Was dat geen hoge prijs? Ja, hij maakte jou zoals alle dingen door hem gemaakt zijn. En hij redde jou. Redden betekent terugkopen. Dat wil dus zeggen dat je helemaal van hem bent. Hoe dat kan? Nou, vertrouw op hem. Vraag hem in je leven te komen. En vraag of hij jouw zonde wil vergeven. En dan weet je zeker dat je een kind van God bent en dat je bij hem hoort.

0: dan komen nou de verzoekjes.
1: Samuel, heb jij een lied mee?
2: Ja.
1: Welk lied?
2: Toekomstvol van hoop.
1: Een toekomstvol van hoop, waar gaat dat over?
2: Een mooi lied is het, met mooie tekst over de toekomst. God doet wat hij beloofd heeft. Ook al heb je het nu moeilijk, er is hoop. Een toekomst vol van hoop. Het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar ik ook over bid. Wilt u ons in onze nieuwe tijd en dan dat andere stuk wat ik eerder ook al had verteld. Dat had ik dus ook al gezegd.
1: Maar dat is een heel mooie tekst, hè?
2: Ja.
1: Allemaal hoop.
2: Ja.
1: Dus mensen mogen hoop hebben. Als ze bij de Heere God horen.
2: Ja.
1: Want dat is dan wel belangrijk, hè?
2: En ook als ze het zwaar hebben met hun werk, bijvoorbeeld.
1: Okay,
2: dan dus hebben ze nog steeds een toekomst vol van hoop.
1: Dat is een mooi vooruitzicht.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Super. Ja. En waarom vind jij dit een mooi lied?
2: Nou, omdat, zoals ik net zei, het is een mooi lied met een mooie tekst.
1: Oh,
2: en
1: ja.
2: Het gaat over een mooie toekomst.
1: Dat is prachtig.
2: En die God altijd al heeft gemaakt voordat wij zelfs al bestonden.
1: Ja, dat heeft hij ons beloofd.
2: Ja.
1: En als de Heere God iets belooft,
2: dat doet hij dan wel.
1: Ja.
2: Want God kan niks fout doen.
1: Nee, die doet alles goed en die houdt van ons.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar hij wil wel dat wij goed naar hem luisteren, hè? Dat we geen zonden doen. En daar wil je ons ook weer bij helpen.
2: Ja. En ik denk er ook altijd al over na van, hoe zou het eigenlijk zijn als God er niet geweest zou zijn? Want dan was er gewoon niks.
1: Dan was er helemaal niks. Dan was er ook geen toekomst vol van hoop. Nee.
2: Dan was er helemaal niks. Dan bestond niemand.
1: Nee. Gelukkig is er een toekomst vol van hoop.
2: Dus dan zou eigenlijk wat iedereen dan eigenlijk ziet, is zwart.
1: Ja, maar dan waren wij er ook niet.
2: Nee.
1: Nee, maar we zijn er wel. Hey, en wij gaan luisteren naar jouw lied. Wil jij het aankondigen?
2: We gaan nu luisteren naar het lied Een Toekomst Vol van Hoop.

0: Lies, heb jij een liedje meegenomen?
1: Ja.
0: Welk liedje?
1: Laat je lichtje branden van Suzanne en Freek.
0: Waar gaat dat liedje over?
1: Over dat je je lichtje kan laten branden.
0: Oh, dus daar gaat het over.
1: Ja.
0: Dat is wel fijn als het donker is, hè?
1: Ja.
0: Om een licht te laten branden. En waarom heb je dit liedje uitgekozen?
1: Omdat ik het een heel mooi liedje vind.
0: Ja, waarom?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, wat vind jij heel mooi van het liedje?
1: Ja, ik ken Suzanne en Freek gewoon heel goed. Ja.
0: Ken je ze? Hoe ken je ze dan?
1: Nou, mijn tante, die gaat heel vaak naar die concerten. En mijn moeder ook. Ja. Daarom.
0: Daarom, en dan nemen ze muziek mee, denk ik. Die gaan ze thuis laten luisteren.
1: Mm-hmm.
0: En dan hoor jij het ook.
1: Ja.
0: Dus je vindt het heel mooi.
1: Ja.
0: Ik denk dat we dan ook maar even moeten luisteren.
1: Ja.
0: Jij mag het aankondigen.
1: Nu komt het liedje van Suzanne. Nee, van Laat je lichtje branden van Suzanne en Freek.

0: Hoe vinden jullie het om een cadeautje te krijgen?
1: Heel leuk.
0: Ja, heel leuk?
2: Super leuk.
0: Dus dan worden jullie blij?
1: Ja.
0: Aha. En hoe vinden jullie het om een cadeautje te geven?
1: Ook leuk.
0: Worden jullie daar ook blij van?
1: Ja.
0: Wat vinden jullie het leukst? Een cadeautje geven of een cadeautje krijgen?
3: Cadeautje krijgen.
2: Geven.
0: Waarom? Lies, waarom krijgen?
3: Omdat je dan meer speelgoed krijgt of dingen.
0: Dat vind je leuker dan dat jij iets gaat
3: geven. Ja.
0: En Samuel, waarom krijgen?
2: Nee, ik zei eigenlijk geven.
0: Sorry, ik zeg het verkeerd. Jij zei geven. Waarom geven?
2: Omdat dan kan je iemand anders zien hoe blijer hiermee is met wat hij krijgt.
0: Precies. En als jij ziet dat iemand blij wordt,
2: dan word ik zelf ook blij.
0: Dat is mooi. Hey, zijn er ook cadeautjes die gratis zijn?
2: Nee.
0: Zijn die er niet? Luister
2: nou,
0: eens goed naar dit lied.
2: Eigenlijk wel, maar het is ook wel dat je dat gewoon eigenlijk sowieso al krijgt, eigenlijk.
0: Nou, in het liedje hebben we een tip voor een gratis cadeautje waar mensen blij van worden. En dan word jij ook weer blij. Luister maar.

0: Ik zie op de klok, het is bijna weer tijd.
1: Ja, jammer hè.
0: Jammer, wij moeten weer stoppen.
1: Ja.
0: Ja. En hoe vaak zijn jullie hier geweest?
2: Drie keer.
0: Ja, dat betekent dat dit de laatste keer is.
1: Ja.
3: Jammer.
0: Jammer hè. Gaan jullie volgende week ook weer luisteren?
1: Ja.
3: Ja.
0: Dan gaan we luisteren naar onze nieuwe gasten.
1: Ja.
3: Ja.
0: En vinden jullie het leuk om nog eens te komen?
1: Ja.
0: Dat mag
1: zeker.
0: Best. Over een jaar ongeveer mogen jullie best zeggen van... Hey, mogen wij weer langskomen?
2: Oh ja, dat zouden we heel leuk vinden, toch Lies?
0: Mm-hmm. Onthoud het goed, dan gaan jullie ons gewoon opbellen of gewoon vragen.
1: Ja.
0: Oké, spreken we dat af.
1: Ja.
0: Dus tot over een jaar misschien. En sowieso, volgende week is goed gestemd weer. Allemaal tot volgende week.
1: Doei! Doei.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noes Klaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Zonnepaneel-eigenaren moeten zich vanaf 2027 beter organiseren met hun opgewekte elektriciteit. De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, waardoor eigen gebruik voordeliger wordt dan teruglevering. Direct verbruiken levert meer op, omdat stroom van het net duurder is dan de vergoeding voor teruggeleverde zonne-energie. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen, als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Er zijn geen Amerikaanse slachtoffers gemeld.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
4: Mijn naam is Tjerketjeest.

Goedemorgen en fijn dat u weer luistert naar een Tjerkechanged op RTV NOF. Het is vandaag zondag 28 juni en zometeen rond de klok van 9:30 gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk Drogehand Twijzel. De voorganger in deze dienst is dominee J. van der Wal uit Appingedam. Christelijke Braasband Da Capo verleent zijn medewerking aan deze dienst. Maar voordat de kerkdienst begint kunt u luisteren naar een diverse selectie van muziek en liederen. We zijn zojuist begonnen met Ik zal er zijn, gezongen door Kinga Ban. Mijn naam is Johan Kooistra en vandaag doe ik de presentatie en techniek van dit programma. Voor nu veel luisterplezier en zegen gewenst. We gaan nu luisteren naar Zoek eerst het Koninkrijk van God, gezongen door Nederland Zingt, opgenomen in de Martinikerk in Sneek.

We gaan bijna live luisteren naar de dienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk van Drogeham Twijzel. Christelijke Brouwersband Da Capo verleent zijn medewerking aan deze dienst. En de voorganger in deze dienst is dominee J. van der Wal uit Appingedam. Een gezegende dienst toegewenst. Zodra de dienst start, schakelen we over zonder verdere aankondiging.

0: Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad iedereen van harte welkom in deze dienst. Ook gasten hier aanwezig of die online met ons meeluisteren. In het bijzonder de luisteraars die via RTV en OF deze dienst meemaken. Ook de leden van de christelijke braasband Da Capo uit Drogehaam van harte welkom. Fijn dat jullie vanmorgen in deze dienst aanwezig willen zijn. Da Capo is Italiaans en staat voor van het begin. De dirigent van Da Capo is Bjesse Ilstra. Na afloop van deze dienst zal Da Capo een koffieconcert verzorgen. Iedereen is daarbij van harte welkom. In deze dienst gaat voor broeder Van der Wal van Appingedam. Van harte welkom in ons midden. Met blijdschap deelt de kerkenraad mee dat Wilmer Dijkshoorn en Mattie Spinder afgelopen donderdag in de kerkenraadsvergadering belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Stukken voor de kerkblad kunnen tot en met maandag 29 juni worden ingeleverd bij de familie Zijlstra. De collecten zijn vandaag voor kerk en zending en de kerkenraad wenst u tot slot een gezegende eredienst.
1: Morgen allemaal. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ook Da Capo, ze zijn niet alleen maar aanwezig, ze moeten ook nog toeteren. Ja, zeg ik oneerbiedig. Maar dat is, lijkt me een hele klus met dat warme weer. Dus ik heb heel veel respect voor jullie. Dat jullie vanmorgen toch de dienst begeleiden. Denk ook een beetje aan mij, ik heb het natuurlijk ook warm. Ja, dat is ook zo. We zijn op de fiets gekomen namelijk. Knap, hè? Ja, niet van Appingedam natuurlijk. Maar dan gaan jullie al wel door natuurlijk. Ik zie al wat van die gezichten van, ja, hij neemt ons weer in het ootje. Ja, tuurlijk. Hij zit er lekker in blauw verlaat. Maar het was vannacht wel een nacht zonder slaap, moet ik zeggen. Wat een gedonder en gebliksem. Dat was hier waarschijnlijk ook zo. Ja, hè, Augustine Gaaf vast ook. Ligt aan de overkant namelijk. Maar fijn dat we hier vandaag weer samen zijn. Vandaag gaan we stilstaan bij woorden van Jezus uit de bergrede. Woorden die allemaal met de kijk op zijn vader hebben te maken. Woorden over delen. Hoe doe je dat met elkaar? Wat zit daar allemaal aan vast? Maar ook woorden over bidden. Daar gaan we het vanmiddag samen over hebben. We gaan eerst naar de Heer om onze verwoording van afhankelijkheid te doen. Hij groet ons ook en daar reageren we op met ons amen. Laten we gaan staan voor de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Genade voor jullie en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. Ons eerste lied is een prachtig lied, lied van Zela. U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar.

Samen, één door de geest, verbonden in liefde die u aan ons geeft. Liefde voor God, liefde voor elkaar, liefde voor jezelf. En zo mogen we ook luisteren naar die woorden van verbondenheid in nieuwtestamentische vorm. En daarna gaan we een psalm zingen die alles met het thema van vanmorgen heeft te maken. En dat is best een hele confronterende psalm over ja, rijk zijn en dat dat geen houvast geeft uiteindelijk. Psalm 49, daar zingen we straks van de versen 1, 2 en 3 en later in de dienst de versen 4 en 5. Dit zegt de Heer tegen je, ik ben de Heer, jullie God. Ik ben de Heer, de God die liefde is. Mijn liefde brengt jullie de echte vrijheid. Heb de Heer jullie God lief, door hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen. Heb de Heer jullie God lief, door hem te zien in Christus alleen het eigen beeld van God. Heb de Heer jullie God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken. Heb de Heer jullie God lief, door te genieten van de rust die hij jullie geeft. Heb de Heer zo lief, met heel jullie hart, heel jullie ziel, heel jullie verstand en al jullie krachten. Heb jullie naasten lief door je vader en je moeder te eren als de ouders die hij jullie gaf. Heb jullie naasten lief door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te respecteren. Heb jullie naasten lief door trouw te zijn in jullie huwelijk en zuiver om te gaan met elkaars lichaam. Heb jullie naasten lief door zijn welzijn en welvaart te bevorderen. Heb jullie naasten lief door eerlijk en oprecht over jullie naasten te spreken. Heb jullie naaste lief door hem te gunnen wat God hem geeft. Heb zo jullie naaste lief als jullie zelf. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Romeinen 13, vers 8.

We gaan samen naar de Heer in gebed. Heer, op deze zondag in juni brengt u ons samen. Samen om u groot te maken om wie u bent. Om van u de weg gewezen te krijgen. Een weg van redding, van herstel. Ook in het samenleven van mensen. Want Heer, we hebben zomaar een verkeerde kijk op elkaar. Zeker als het gaat om geld en bezit. Om rijk zijn, om arm zijn. Daar zit zoveel onder. En Jezus had dat in zijn eigen tijd al door. En u gaf al woorden mee voor onderweg, al in de Torah, om op een goede manier om te gaan met armoede, met rijk zijn. Psalmen confronteren ons daarmee. En geven ons daar ook zo met elkaar zicht op in deze dienst. Of we nu hier zijn in de kerkgebouw of thuis de dienst volgen, misschien ook wel via de omroep, dank u wel dat daar ruimte voor mag zijn. Geef dat we willen luisteren naar woorden van Jezus, die ons leven in de ruimte zetten. Zegen ons zo met elkaar. Geef dat we erbij kunnen zijn, misschien wel ondanks de warmte. Heer, dat bidden wij u in Jezus Christus, onze levende Heer. Amen. Ja, jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over armoede, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je delen met elkaar? Ja, dan denken wij vaak, nou ja, dan geef je geld, hè, voor allerlei goede doelen. En dan heb je die mensen geholpen. Maar ja, mensen die arm zijn, vinden het helemaal niet leuk om op die manier geholpen te worden. Want er zit veel meer onder. Wie ben jij als mens eigenlijk? Hoe kijken we naar elkaar als mens? Nou, er is ook een psalm die daar heel veel mooie dingen over zegt. Dat is psalm 8. Psalm 8 begint met: Heer, hoe groot is uw naam op heel de aarde. En dan stopt die psalm ook mee. Nou, als een psalm ermee begint en een psalm stopt ermee, dan gaat het dus daarover. Hoe groot is uw naam wel niet op heel de aarde? En er worden een heleboel dingen genoemd die wij ook kunnen bedenken. He, zon, maan, sterren, het heelal, hoe groot dat wel niet is. Daar kunnen we ons helemaal niks bij voorstellen. Afstanden tot de maan en tot Mars en zo, dat is veel te groot. Maar diezelfde psalm zegt ook dat bij dat groot zijn van die naam van de Heer ook mensen horen. U hebt de mens haast als een God verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven. En dat telt niet alleen voor mensen die dus veel geld hebben, dat telt voor iedereen, ook voor arme mensen. En zo hebben we naar elkaar te kijken. We mogen allemaal mensen zijn, mens van God. En hoe gaan we dan goed met elkaar om? Daar gaat het vanmorgen over. En dat is veel meer dan alleen maar geld delen. Want hoe ga je met respect voor iemand anders om, die ook beeld van God mag zijn? He, die ook God mag laten zien in deze wereld. Dat misschien niet altijd doet, maar daarmee blijft die ander wel altijd mens. Net als jij en ik. Dat vind ik zo mooi. Kijk altijd naar een ander, wie het ook maar is, als mens die door God het leven heeft gekregen. Die mag leven tot eer van de naam van de Heer. Ja, dat gaan we straks veel meer van horen. Daarvoor doen we de Bijbel open in twee Bijbeldelen. Matthäus 6 vers 1 tot 4. Dat is een tekst voor de preek van vanmorgen ook. Deuteronomium 15 vers 7 tot 11 als achtergrond die in de preek ook heel veel aandacht zal krijgen. En trouwens, vanmiddag gaat het over Matthäus 6 vers 5 tot 8. Is dus het vervolgdeel.

Matthäus 6, vers 1 tot 4. Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bezuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoog en op straat, om door de mens geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je van iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft de gift in het verborgene. En jullie Vader, die het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

0: vers 7. Zou er een van de steden in het land dat de Heer uw God u zal geven, toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag u dat niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij nodig heeft. Wees niet zo laaghartig om bij uzelf te denken, het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan. Waardoor u de ogen sluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt. En de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Zover.
1: Wij gaan door met het zingen van Psalm 49, nu de versen 4 en 5.

Na woordwerk zingen we straks uit het oude liedboek, gezang 350. God die leven hebt gegeven in der aarde school. Dat is een lied over delen, hoe God dat voor ogen staat.

Gemeente van Jezus Christus, luisteraars. Yoga helpt je niet van je schulden af. En in mindfulness kun je niet wonen. Een uitspraak van Robert Vonk, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid. Het fastfoodrestaurant van nu is het wegbezuinigde buurthuis en de verdwenen kerk van vroeger, stelt Gert van Dijk, ethicus van de artsenfederatie KNMG. Vandaag gaat het in woorden van Jezus over daden vanuit liefde. Over iets geven vanuit een geraakt hart aan iemand die kwetsbaar is. Over hulp aan medemensen die arm zijn. En Jezus geeft daarvoor een wegwijzer in zijn bergrede. Hij geeft aan dat wie hem volgt deelt buiten en binnen het zicht van anderen. Thema is christenen delen buiten en binnen zicht. Waar gaat het over in Matteüs 6? NBV 21 geeft het doen van gerechtigheid aan. In andere vertalingen gaat het om het doen van barmhartigheid of liefdadigheid. Bij de keus voor gerechtigheid zijn er verbindingen naar heel Matteüs 6 vers 1 tot 18 over geven aan armen, bidden en vasten. Kies je voor barmhartigheid, dan is vers 1 start van dit blok van de versen 1 tot 4. Nu heeft de meerderheid van de handschriften liefdadigheid als grondwoord. Daarom ga ik daarin mee. Daden vanuit liefde, zonder dat je iets terugverwacht van de ander. Dat zit direct in vers 1. Je gaat om je daden zichtbaar maken voor de mensen om je heen. Om aan die anderen te laten zien hoe goed jij wel niet bent. En je bezig bent in je hulp aan mensen in de knel. Jezus is glashelder. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Nee, je hebt je waardering van mensen gehad. Je bent bij hen binnen het zicht geweest. Je hebt je eer voor je goede daad binnengehaald bij mensen naast je. Dan blijf je bij je Vader buiten beeld. Die eer van hem komt je dan niet toe. Waarom is Jezus zo scherp? Hij gebruikt hier het beeld van toneelspelers. In die tijd wordt er op een bazuin geblazen wanneer een voorstelling start. Toneelspelers zetten hun beste been voor. Ze hebben tijd gestopt in het leren van hun tekst. Ze zijn flink bezig geweest om het samenspelen met anderen zo geloofwaardig mogelijk te doen. Ze kruipen in rollen voor dit verhaal. We hebben hier wel eens bij het Shakespeare Theater in Dieveris geweest. Die weet hoe geweldig mensen dat kunnen doen. En om de kijkers dan mee te slepen in zo'n verhaal. Want toneelspelers doen alles om door het publiek gezien te worden. Zo kan geloof voor jou en mij ook een rol worden. Een rol die je speelt om door de mensen naast je gezien te worden. In de synagoge van die tijd, zeg maar de kerk van nu. Het gaat dan om de buitenkant zonder binnenkant. Het gaat om de waardering en de goede woorden van anderen voor jou. In plaats van dat jij wat jij doet vanuit de liefde van Jezus Christus voor jou. Dat je geeft vanuit zijn liefde, deelt vanuit zijn warme hart voor jou. Opnieuw geeft Jezus hier aan dat je dan je loon al hebt, de eer van mensen. Stop met rollen spelen in je geloofsleven. Stop met theateropvoeringen in je christen zijn. Keer je om naar daden van liefde naar anderen vanuit je hartsverbondenheid met Jezus Christus en zijn Vader. Jezus maakt het concreet. Als je iets geeft vanuit bewogenheid, laat dan je linkerhand niet weten wat jouw rechterhand doet. De rechterhand is de gevende, de delende. Daarmee help je de ander in nood. De linkerhand is de typering voor de nadenkende, de overwegende.
Het de tijd nemen om te beslissen wat je gaat doen en op welke manier. Jezus wil hiermee zeggen dat wanneer beide handen ingezet worden, je zelf voldaan kunt worden. Na je goede daad wrijf je je in de handen. De linkerhand streelt de rechterhand vanuit goedkeuring. Dat heb je toch maar even voor elkaar gekregen. Dat heb je toch maar even zelf gedaan voor die ander. Kijk eens naar geven vandaag. Dat werkt het beste met allerlei acties die in de media komen. Geldinzamelingen voor Giro 555 bij rampen. Andere hulp bij vreselijke ziekten via radioprogramma's in de kersttijd. Een tijd waarin gemakkelijker gedeeld wordt. Op zich niks mis mee wanneer je als christen voor jezelf beseft dat jouw hulpdaad niet buiten zicht mag blijven. Het gaat niet om de waardering van medemens. Het gaat om hulp aan hen die vastgeraakt zijn in dit leven. Om naasten in de knel, om hen leefruimte terug te geven. Laat jouw hulpdaad verborgen blijven, dus onzichtbaar. Je Vader in de hemel zal je ervoor belonen. Want voor hem is jouw daad binnen zicht. Hij ziet in het verborgene. Voor jouw Vader blijft niks van jouw levenshouding en levensdaden buiten beeld. Laat je goede daden zien om eer te bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Matteüs 5, vers 16. Dat zegt Jezus als hij aangeeft dat je als christen een lichtgevers hebt te zijn. Hier houdt Jezus je daden buiten beeld voor medemensen, terwijl ze voor hem wel te zien zijn. Hoe zit dat? Met beloond worden door je Vader in de hemel? Toch verdienen bij hem door jouw christelijke daden? Jezus zegt niet voor niks dat Vader in de hemel je beloont. Het draait hem om die verbondenheid van zijn Vader met de gelovigen als zijn kinderen. En zo mag en kun je door Jezus Christus zelf met elkaar omgaan. Zo mag en kun je samenleven met Vader en met mensen naast je. Die beloning zit in versterking van je relatie als Vader met jou als zijn zoon, als zijn dochter. Dat loon zit in dieper omgaan van hart tot hart als dochter, als zoon met je Vader in de hemel. Wanneer jij buiten zicht aan mensen in nood geeft, ben je juist bij je hemelse Vader in beeld. Dat is leven in verbondenheid. Christenen delen buiten en binnen zicht. Vandaag wil ik dat wat verdiepen vanuit Deuteronomium 15. Het gaat in Deuteronomium 15 over het Sabbatjaar. Het zevende jaar waarin alle schulden worden kwijtgescholden. Die schulden die jouw leven bemoeilijken, mag je uit je handen laten glijden. Dat heeft impact op de economie van de samenleving in die tijd. Hoe ga je vanuit je geloof om met elkaar rond geld, bezit, schulden en tekorten aan levensonderhoud? In het land van de toekomst, dat door de Heer aan zijn volk beloofd is, is dit het ideaal. Niemand van jullie zal in armoede leven. Deuteronomium 15, vers 4. Dat is de zegen van deze God. Tenminste, wanneer de gelovigen zijn opdrachten zorgvuldig naleven. De praktijk is anders. Armen zullen er altijd bij jullie zijn. Deuteronomium 15, vers 11. De werkelijkheid door de gebrokenheid in het samenleven met de Heer en met elkaar. Samenleven gaat dus niet vanzelf onder en tussen mensen. Ook niet als het gelovigen zijn. Jonathan Sacks is een wegwijzer in het Joodse leven, lezen van de Torah. En rond Deuteronomium 15 geeft hij veel waardevols door, ook voor vandaag. En dat wil ik graag met jullie delen. Hij geeft aan dat je vergeldende rechtvaardigheid nodig hebt in een samenleving. Die vorm verwijst naar
de rechtsstaat. Daarin worden kwesties waarover gedoe is beslist door een uitspraak van een rechter. Daarvoor heb je wetten nodig om tot een besluit te komen. Toch is dat onvoldoende om tot een goed samenleven van mensen te komen. Daarom heb je ook verdelende rechtvaardigheid nodig. In een rechtsstaat is ongelijkheid tussen mensen. De een kan royaal leven, de ander heeft flinke zorgen rond levensonderhoud. Dat is niet de orde in de maatschappij die de Torah voor ogen staat. Wetten kunnen juist worden toegepast terwijl er een grote tegenstelling is tussen armere en rijkere mensen in de samenleving. En dat is niet wat de Heer voor ogen staat. Daarom is er een accent op ethisch samenleven. Op moreel verantwoordelijk zijn voor elkaar. Los van wat de overheid aan regels stelt. Zo heeft een verbondssamenleving te zijn. Leven vanuit de omgang met de Heer in het omgaan met elkaar. In die verdelende rechtvaardigheid heb je te maken met de twee-eenheid van naastenliefde en rechtvaardigheid. Dat is in onze taal een hele lastige. Geef ik iemand 50 euro, dan heeft hij of zij daar recht op of niet. Heeft zij er recht op, dan is het een rechtvaardige daad van mij. Het is terecht, want ik moest dat haar betalen voor het een of ander. Stel je voor dat ze voor mij een cadeau gekocht heeft voor iemand anders. Ja, dan ben ik die 50 euro verschuldigd. Is dat niet zo, geef ik zomaar die 50 euro weg, dan is dat een daad vanuit naastenliefde. Ik weet dat zij het goed kan gebruiken, daarom geef ik het haar. Toch betekent het Joodse verdelende rechtvaardigheid allebei. Wat jij bezit, is niet jouw eigendom. God heeft het jou toevertrouwd. En jij bent zijn beheerder. Jij mag voor een deel leven. Je hebt ervan maar ook van te delen met medemensen in nood. Tot eer van jouw Heer. Verdelende rechtvaardigheid kun je misschien het beste weergeven met sociale rechtvaardigheid. Niemand mag tekort hebben aan basisbehoeften. En zij die meer bezitten dan ze nodig hebben, hebben een deel van het meer te delen met minder bedeelden. Ieder leven is even waardevol voor de Heer en voor elkaar in zo'n samenleven. Herken zijn beeld in andere mensen. Heb hart voor iedereen. En daarom wordt in Deuteronomium 15 vers 7 tot 11 weggewezen rond zorg voor wie tekort komt. Leidt iemand gebrek, dan mag je dat niet koud laten. Tas diep in je geldbuidel, leen de ander zoveel als hij nodig heeft. En wees niet laag van hart om aan je eigen geld te denken bij het uitdelen kort voor het jaar van kwijtscheldingen van schulden en leningen. Dat zal je als zonde worden aangerekend. Ruim van hart zijn in delen wat meer van je geld. Vrij in het geven aan iedereen in je land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. De Heer zal je zegenen in alles wat je onderneemt. Zie je dat ook in Deuteronomium 15 draait om jouw hart? Om die plek waar jij je keuzes maakt? Je beslissingen neemt rond alles wat in je leven speelt? Want het Joodse geloof ziet armoede niet als alleen iets materieels. Het draait niet alleen om gebrek aan eten en drinken, een tekort aan kleren, een probleem met een dak boven je hoofd. Armoede geeft ook psychologische sores. Armoede is vernederend. Het berooft mensen van hun waardigheid. Het ontneemt hen hun zelfrespect. Armoede maakt mensen afhankelijk van anderen. Dus wanneer je deelt met mensen die arm zijn, heb je dat wat nodig is voor zelfrespect mee te nemen. Want armoede verlaagt, beschaamt en vernedert medemens. En een goede samenleving staat die vernedering niet toe. En daarom wordt in het Joodse geloof armoede niet neergezet als een deugd. Zo
Zoals dat onder christenen wel gebeurt. Mensen die vanuit geloofsmotivatie alles hebben weggegeven aan geld en bezit om medemensen te helpen, zijn heilig verklaard. Maar Joden geven aan dat armoede zo heftig is dat je dat nooit mag verheerlijken. En daarom is de rode draad in rabbijnse wetten dit. 1. Het beschermen van de waarde van ieder mens. En 2. Het voorkomen van vernedering van mens. 2 bijzondere wetten wil ik kort noemen. 1. Een arme die afhankelijk is van verdelende rechtvaardigheid is verplicht om tzedaka, die verdelende rechtvaardigheid, ook aan een ander te geven. Is dat niet vreemd? Die arme mag toch blij zijn met zijn basispakket om te overleven? En hier wordt dan gezegd dat die persoon, dus die hulp krijgt in het basispakket, verplicht is om een ander te helpen. Verplicht. Dit gaat toch te ver? Nee. Dit maakt een mens tot mens. Besef dat iedereen even waardevol is, zowel in het ontvangen als in het delen. Daar is dit een signaal van. Dus heb je dat als armere medemens te kunnen doen op basis van wat jou gegeven wordt. Dus geen minimale hulp aan iemand in nood, maar hulp met ruimte, zodat die ander ook weer een ander kan helpen. Want dan kan die geholpen naaste er ook zijn voor weer een ander. Bijzonder, hè? 2. Ook zo'n bijzondere wet. Mensen helpen aan betaald werk, in wat voor vorm ook, om zo middelen te geven voor een leven dat waardevol is. Onafhankelijk van anderen die van hoger hand jou steeds in de gaten houden. Ook dat heeft dus met het zelfrespect van mensen te maken. Wie ben ik? Wie mag ik zijn? Die Joodse wetgeving is waardevol voor moreel omgaan met anderen tot op vandaag. Want christenen delen buiten en binnenzicht. Delen buitenbeeld voor medemensen, want dan draait het om eer van anderen voor jouw daad. Delen binnenbeeld bij je Vader in de hemel. Omdat je beseft dat het leven van iedereen even waardevol is voor hem. En zo ontdek je dat eigenwaarde niet alleen om de juiste kijk op jezelf draait. Het heeft alles te maken met jouw zicht op en omgaan met anderen. Kort voor de zomervakantie van vorig jaar heb ik een indringend boek gelezen. Het is Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Geschreven door Tim Sjongers. Hij weet uit eigen levenservaring wat arm zijn is en met je doet. En dat je het altijd blijft voelen, ook als je wel geld hebt. Ik verwijs je graag naar dat boek om te ontdekken wat armoede is en wat dat met mensen doet. Hier haal ik nog even kort Kansrijk Groningen in beeld. Dat is een nieuwe aanpak van armoede. Mensen worden begeleid naar opleiding of naar werk. En het belangrijkste daarin is dat mensen de zeggenschap over hun leven terugkrijgen. Dat mensen zelf in zicht zijn. Wie ben jij? Wat heb jij nodig om te kunnen leven? Inmiddels werken er ruim tientallen buddies die vanuit eigen levenservaring weten wat de impact van arm zijn is. Impact naar lichaam en geest. Kansrijk Groningen is opgezet door Marloes de Bie, die zelf van financieel rijk arm werd door gebeurtenissen in haar leven. In mei vorig jaar is zij overleden, 68 jaar jong. Maar haar aanpak leeft verder, niet alleen in Groningen, maar breder in Nederland. Gelukkig is er steeds meer hart bij overheden voor de impact van tekort aan levensonderhoud. Denk aan het vroeg signaleren van schulden door gemeenten. Om zo te voorkomen dat mensen in forse ellende belanden. Ellende die hun leven afknijpt.
Want yoga helpt je niet van je schulden af. En in mindfulness kun je niet wonen. Maatwerk is nodig, zegt Tim Tjongers in zijn boek. Maatwerk met hulp van mensen die weten wat armoede is en met je doet. Maatwerk vraagt om ongelijke behandeling naar de maat van verschillen met aankijken van de personen om wie het gaat. Het fastfoodrestaurant van nu is het wegbezuinigde buurthuis en de verdwenen kerk van vroeger. Als de kerk er nog wel is, zoals hier, wat is dan het maatwerk wat zij kan geven? Hoe kunnen christenen hier van waarde zijn om medemensen in nood te laten ervaren dat zij ook waardevol zijn? Ook vanuit die leefregels die de Heer heeft meegegeven in de Torah? Hoe ben je dan diaconale gemeente in deze leefwereld? Best indringende vragen om eens hand en voet aan te geven. Want gemeente van Jezus Christus, eigen waarde draait niet alleen om de juiste kijk op jezelf. Het heeft alles te maken met jouw zicht op en omgaan met anderen. Want christenen hebben zo een praktische wegwijzer van Jezus meegekregen. Delen met wie arm is, buiten beeld van anderen. Omdat je dan zomaar draait om waardering van medemensen. Maar delen binnen zicht van je Vader in de hemel. Hij ziet alles, ook wat jij in het verborgene geeft. Je beseft dan dat het leven van iedereen waardevol is in zijn hart. Amen.

Wij gaan samen naar de Heer in gebed. Neem ook mee het blijdensmoment van Welmer en Matty in de afgelopen week. We zijn ook onderweg naar een trouwen samen. We gaan ook de Heer vragen om daar zijn zegen over te geven. En ook over hun levensweg. We gaan samen naar de Heer. Ja, goede daden, Vader, kunnen alleen maar door het woord van uw genade. En dat woord vol genade voor iedereen hebben we ook vanmorgen weer mogen beluisteren. Kwam naar ons toe in woorden van Jezus zelf in de bergrede. Woorden om duidelijk te maken hoe waardevol alle mensen zijn. Of ze nu rijk zijn of arm. Ik geef dat we dat handen en voeten geven. Ook in onze eigen omgeving. Persoonlijk en samen als gemeente van Jezus. Zegen ons daarin. Maar ook als we meeluisteren, zegen ons daarin op onze eigen plek. Waar u ons een thuis geeft. Maak ons tot een zegen. Heer, dank u voor Welmer en Matty voor hun belijdenismoment in de afgelopen week. Bijzonder om dankbaar voor te zijn. Dankbaar als gemeente, dankbaar als ouders, dankbaar als familie. Maar dankbaar ook juist als uw gezin in deze wereld. Dank u wel dat ze met z'n tweeën onderweg zijn naar een trouwdag in augustus. Deel bij hen zijn in alle voorbereidingen. Geef dat een goede dag mag zijn, ook samen met u. En dat het een stimulans mag zijn om hun levensweg met Jezus te vervolgen. Wees daar nabij op die levensweg. Wil hen beschermen, beveiligen. Heer, we zijn kwetsbaar als mensen. U bent het die hun leven draagt. Persoonlijk en ook van hen samen. Je gaat zo met ons allemaal mee. Hoe ons leven er ook uitziet. Wie we ook maar zijn. Waar we ook maar leven. Wat ons werk ook maar is. Of waar we mee bezig zijn als we met pensioen zijn. Heer, zegen ons. Ieder op onze eigen plek. Heer, wil met ons zijn in deze wereld. Waarin veel moois gebeurt. Waarin we kunnen genieten van al dat moois. Maar waarin ook zoveel gebrokenheid is, zoveel ellende, zoveel oorlog. Heer, waar we ook de gevolgen van klimaatverandering meemaken in hele hete dagen. Zoals ook in de afgelopen vrijdag en ook gisteren wel. Heer, geef dat we daarmee kunnen omgaan. En wilt u ons bij ons zijn, onze gezondheid, zeker als die kwetsbaar is. Ga zo met ons mee. Geef ook weer verkoeling, Heer. Geef dat we hier nog een goed koffieconcert mee kunnen maken. Een goede middagdienst samen. Heer, dat bidden wij u in Jezus Christus. Amen. Ja, we hebben vorige weer leren delen. Dat mogen we hier ook al praktisch gaan doen in de collecten die gehouden worden. En we zingen daarna Jezus vol liefde. En dat gaan we twee keer zingen.

Ja, kom tot uw doel met ieder van ons. We moesten ook een beetje aan Da Capo denken. Dat is zo mooi, al dat jonge volk wat er allemaal bij zit. Dat in mijn droge ham, mag ik dat dan nog een beetje zo zeggen? Ja, dat zeg ik toch nog wel een beetje zo. Mijn droge ham. Dat ik dat mee mocht maken vanmorgen. Muzikale begeleiding van Da Capo. Ik ben een gedreven dirigent. Ik ben hem wel eens eerder tegengekomen. Maar daar hebben we straks nog even over. Maar geweldig. En ga zo door, zou ik zeggen. Ook tot eer van de Heer. Hè? Want dat hebben we samen vanmorgen mogen beleven. Met elkaar ook hier. Om God groot te maken om wie hij is. Ja, zij blijven straks nog meer klanken laten horen. Hè? Ik zwijg straks even. Maar zij gaan straks wel weer door. Nou ja, ik hoop daar nog wel weer van te genieten. We gaan eerst door met de zegen van de Heer. Want daar kunnen wij nooit zonder. Waar we ook maar mee bezig zijn. Gods zegen is onmisbaar voor het leven van elke dag. Ontvang je geloof en zing er met hulp van Da Capo je amen op. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God je Vader en de eenheid met de Heilige Geest met jullie allemaal.

0: vanmiddag.
1: Nu de kerkdienst is afgelopen, gaan we door met een diverse selectie aan muziek en liederen. Als eerst volgt opwekking 236, Heilig, Heilig, Heilig. Veel luisterplezier gewenst.

En met het prachtige lied Wat de toekomst brengen mogen, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat uw zorgen, vreugde of verdriet ook zijn, ga met hem, geleid als een kind, aan zijn hand. Dit was voor deze zondag het programma En Tjerke Changed op RTV NOF. Als u meer diensten terug wilt luisteren van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Drogeham Twijsel, dan kan dat via hun website www.ngk-drogeham-twijsel.nl. Klik dan op de knop kerkdienstgemist.nl op de hoofdpagina. Hier zijn vele preken terug te vinden. Volgende week zondag vanaf 9 uur is een Tjerke Changed er weer. Luistert u dan ook weer? Mijn naam is Johan Kooistra en vanmorgen deed ik de techniek en presentatie van dit programma. Ik wens u en jullie een fijne zondag en Gods onmisbare zegen voor de komende week die voor ons ligt.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet de tiert op Olven Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela is woensdag een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodríguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Na een hete dag trokken gisteravond en vannacht zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland. In Eindhoven werd 90 km per uur gemeten, in Veldhoven raakte een molen zwaar beschadigd. Meerdere branden ontstonden door blikseminslag, onder meer in Landsmeer en Toornwerd. Het treinverkeer liep landelijk vertraging op. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. In de Bilt is voor de derde dag op rij een officiële tropennacht gemeten met een minimum van 20,3 graden. Dit is voor het eerst dat drie aaneengesloten tropennachten plaatsvinden. In augustus 2020 werden ook drie tropennachten gemeten, maar die waren niet opeenvolgend.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
4: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
5: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
6: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Alles voor in en bij het zwembad.
4: Max Voordeel in dat bad.
7: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromheesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: Dit is RTV NOF.
11: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Het was een echte haastklus voor George Gershwin. Hij had zijn vriend Paul Whiteman, een leider van een bekend dans- en jazzorkest in de jaren 20 van de vorige eeuw, beloofd om een stuk te schrijven voor piano en orkest wat een combinatie bevatte van klassieke en van jazz-elementen. En Gershwin had wel de pianopartij klaar, maar hij moest uiteindelijk een beroep doen op de arrangeur van Paul Whiteman om het ook uitvoerbaar te maken. En uiteindelijk lukt het. 1924. De première van het stuk The Rhapsody in Blue met aan de piano toen George Gershwin. U hoort nu op die plek Leonard Bernstein, die ook het orkest leidt.

Aldus deze Jazzy Rhapsody in Blue van George Gershwin, uitgevoerd door Leonard Bernstein. De Zapateado kun je het beste beschouwen als een soort alternatief van onze Nederlandse klompendans. Het is een hele ritmische melodie die ook de Spaanse componist Joaquín Rodrigo zeer in de beklemming had, want hij gebruikte het als onderdeel van zijn Concerto Madrigal voor twee gitaren en orkest. Zapateado.

Misschien kent u dat ook, zo'n melodie of een liedje wat je ooit bij een speciale gelegenheid gehoord hebt en wat eigenlijk je hele leven een beetje in je achterhoofd blijft meezeuren en meedreunen. In vaktermen noem je dat wel een oorwurm. Ik denk dat Paul McCartney er ook wel last van had. Getuigen zijn lied, The Song We Were Singing.

Zo'n klassieke oorworm voor mij is het derde deel, het Poco Allegretto uit de derde symfonie van Johannes Brahms. Ik heb het al gedraaid in mijn eerste uitzending van Capriccio. Dat was november 2018. Maar voor wie dat vergeten is, klinkt dit stuk alsnog.

Een sinfonia concertante is eigenlijk een mengvorm van een symfonie, geschreven voor een heel orkest, en een soloconcert. Zo'n sinfonia concertante bestaat meestal uit meerdere solo-instrumenten die in combinatie met elkaar samenspelen en af en toe ook ondersteund worden door een voltallig orkest. Joseph Haydn schreef zo'n sinfonia concertante voor viool, cello, hobo en fagot. Het is een vrolijk en optimistisch stuk en heerlijk om naar te luisteren.

Dus het Belgische gezelschap La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken in dit deel uit de Sinfonia Concertante van Joseph Haydn. Voor sfeervolle chansons kun je het beste een beroep doen op de Franse zangeres Barbara. In het lied Pierre schildert ze een hele trieste en regenachtige herfstdag. En ze denkt, als Pierre terugkomt, dan moet hij het dak repareren, want dat lekt. En dan moet hij hout hakken, want het wordt ook heel erg koud. En plotseling hoort zij de auto op de oprit. En dan denkt ze, daar is hij, oh, mijn Pierre. Anne-Sophie van Otter zingt en Britt Muldaur speelt op de piano.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
9: Ja, echt maatwerk.
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
12: Schitterend.
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdromen.
11: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Bakken? Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
20: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen woensdag. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Gisteravond en vannacht trokken zware onweersbuien over Nederland met hagel en windstoten tot 90 km per uur. In Veldhoven raakte een molen uit 1858 beschadigd. In Landsmeer raakte iemand gewond bij een brand door blikseminslag. Treinverkeer rond Gouda liep vertraging op door omgevallen bomen. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en eetproblemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
25: Herbert.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

Dag luisteraars, wat fijn dat u weer heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen, wat ook de titel is van onze openingstune, een polka van Ernst Mosch. De komende twee uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Merische en Böhmische polka's en walsen. En we beginnen met een hele bekende. Ladislav Kubeš componeerde deze polka die we gaan beluisteren in de vertolking van zijn Zuid-Böhmische blaaskapel Veselka. Het is de Borkowitska polka.

En als ik u bij de wals Mooi Tjeska Vlast alleen maar vertel over dat we bij de Oldehovenkapel deze wals altijd ter afsluiting van onze concerten speelden. En dat het publiek daarbij zonder te overdrijven hoor, altijd spontaan ging staan om vooral het refrein uit volle borst met elkaar mee te zingen. Nou dan nog doe ik deze meeslepende wals echt tekort. Mooi Tjeska Vlast vertelt niet alleen over al het moois in Tsjechië, je voelt het ook meteen. En dat was nu precies de bedoeling van componist Ladislav Kubeš. Op het Kubeš Festival wordt Mooi Tjeska Vlast stevast aan het slot van de tweede festivaldag gespeeld door alle kapellen samen. Kippenvel. Mooie Tjeska Vlast.

Ja, toch heerlijk om mooie herinneringen op te halen op de klanken van mooie Tjeska Vlast. Die samen ook met de Borkowitska, als ik me niet vergis en als ik het me ook nog goed herinner, altijd ter afsluiting van het Kubes Festival in Soboslav werd gespeeld. Vergeet me niet is de vertaling van de titel van de volgende wals van de Moravische Blaaskapel Zahorjenka. Ne zapominaj, zo is de titel. En zoals we uit de lieflijke klanken kunnen opmaken, gaat het hier niet om het blauwpaarsige bloemetje, vergeet me nietje, maar in de wals draait het wel allemaal om de wens om elkaar in gedachten vast te houden. Ne zapominaj.

Ja, sommige composities beginnen zo mooi dat de krisi oer de krauwe giet. Ja, dat is Fries, hè. Oftewel, de rillingen meteen over je rug lopen. Die uitwerking heeft met name de inleiding van de polka van Freund zu Freund op mij. Trouwens, de hele polka is prachtig, hoor, zoals we die gaan beluisteren. Van blaaskapel Kleiner Odenwald Allemühl van Freund zu Freund.

Von Freund zu Freund. Ja, zing met ons mee. Zo luidt de uitnodigende vertaling van de titel van de polka Spiewetje Sisnami. Niet alleen deze titel nodigt uit, maar dit hele radioprogramma Blaasmuziek in Herzen nodigt u uit om 2 uurtjes heerlijk van folklore blaasmuziek te genieten. Nou, van de Zuid-Beumische Blaaskapel Verzelka is de vertolking van Spiewetje Sisnami.

ken dat ik in de bijkeuken nog wel een mattenklopper heb hangen. Ja, en hem ook nog wel eens gebruik ook nog. Nou, we pakken de mattenkloppers en kloppen de kleedjes uit. Dat lijkt me veel beter. Op het ritme van de polka, de teppieklopfer.

Nou, dit was een mooie ouderwetse teppichklopfer. De muzikanten van de Dunajská kapela komen uit Slowakije, om precies te zijn uit het gebied Dunajská Streda, ten zuiden van de hoofdstad Bratislava ligt dat, in het uiterste zuidwesten tegen de grens met Oostenrijk. Het ligt aan de oever van de veelbezongen rivier de Donau. Een mooi solowerk. Het is een polka voor flugelhorn en tenorhorn door de Dunajská kapela, getiteld Duetko.

Zeven muzikanten uit zeven verschillende kleine dorpen in het Oostenrijkse Zuid-Burgenland hebben zich geformeerd tot blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek. Componist van de wals die we gaan beluisteren is Frans Meyerhover. En zelf speelt hij flugelhorn en heeft rondom zijn geboorteplaats Sint-Katrijn am Hauenstein in Oostenrijk vele hoge eretitels behaald. En niet alleen op muziekgebied, maar ook op het sociale vlak, zoals de brandweer en het Rode Kruis. En hij is ook nog burgemeester geweest. Van zijn hand en gespeeld door blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek, de wals Leise erzählt der Wind. Thank you.

Ja, als twee echte kameraden een polka spelen, dan klinkt het zoals de componist Miloslav Prochaska bedoelde. In de klarinetsolo, dit keer vertolkt door de klarinetten van Blaaskapel Veselka, Dwa Kameradi.

Mooi, dwaakameradi. De trompetist Guido Hen richtte in 1995 zijn eigen blaasorkest op. En in het najaar van 1997 presenteerde het bekende Duitse tv-programma Schlagerparade der Volksmuziek dit blaasorkest voor een miljoenenpubliek. En zo won Guido Hen und seine goldene blaasmuziek de harten van vele volksmuziekliefhebbers. Aanvankelijk heette het orkest Guido Hen und seine Böhmerländer blaasmuziek. Toen 5 jaar na de oprichting de gouden klanken van dit blaasorkest zo beroemd werden, veranderde dat dus in Guido Hen und seine goldene blaasmuziek. Het was als een droom in de polka Blaasmuziek ist wie ein Traum.

Van hetzelfde blaasorkest Guido Henoens zijn de Koldene Blaasmuziek gaan we luisteren naar een bijzondere mars. Een mars waarin naast de zang juist voor de slagwerker een prominente rol is weggelegd. Leuk om te vermelden is dat de jonge slagwerker Peter Essen de zoon is van de zanger die we zojuist gehoord hebben in Blaasmuziek is wie een traum, Peter Esser senior. We gaan luisteren naar de Böhmischer Schlagzeug.

En natuurlijk kan een mooi liefdeslied van Ernst Morsehoend zijn, hoor ik nou, ik len de muzikanten niet ontbreken, hè, in Blaasmuziek in Herzen. Wanneer hebben wij samen een rendezvous? Zo vraagt Ernst zich af in het polkalied Wunderbar bist du.

0: En het was niet te horen, hè, dat dit van een oude LP is opgenomen. En wel van de LP Wendetagerwacht uit 1970.
1: Zo.
0: Ondertussen 15 jaar geleden, hè?
1: Nou.

we vervolgen met vrolijke klanken over rode en witte wijn. Hè? Finesco Rouge en Finesco Bile. En de blijmoedige sfeer die daar vaak bij gepaard gaat. De muzikanten van Blaaskapel Dolinetska zorgen voor een plezierige vertolking van de polka Vinorà di Moje.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een stoo, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
12: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
19: Baarsmazitcomfort.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
26: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
6: Herberg

0: goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voerstrum.
3: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoerstrum.nl.

0: Ja, zo aan het einde van onze Blaasmuziek in Herzen uitzending is het altijd een beetje zoeken naar wat is nu precies tijdstip om afscheid te gaan nemen. Wij denken dat dat nu is. Dus wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En volgende week maar weer, zullen we maar zeggen, hè?
1: Nas Gledano!

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalieten Haan. Laliet met TH.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Mijn Toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema. Uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
19: Ja, echt maatwerk.
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: De pannenkoektrein.
23: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
20: Keukens en kasten op maat.
24: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Tromeesje maar in beheining.
26: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Bakken? Zullen we even op een stoel?
28: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
27: Baasmazitcomfort.nl.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
30: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren.
0: Zet de tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Yaroslavl. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden, onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Er rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
30: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
31: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
32: Zo, dat ziet er gaaf uit.
31: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
33: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
31: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
34: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
35: My No Gospel Time.

Hé, hey, wil je meedoen? Dat was zo'n troch. Ja, de Benefeske bij een Bijbelsfeest. En dat gaat dit keer over de Sabbat. De dag die we kregen, hebben we even Utrecht te maaien. Ja, goeie met je. Het is weer snijn. 28 juni. Prachtig mooi weer. Maar het is snijn te met je 2 uur. Dat betjut Gospeltime op RTV NOF. Tot 4 uur ben ik er. Mijn programma Borden voor Gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende bjatskip. En mijn naam is Tjerke Broersma. Ja, en van een beetje weer nou tussen 3 en 4 uur. Zag ik wat er in de agenda zit. Ik heb nijzer dus vervolgde broers en zussen. En ik weer een lidse bemoediging mijn naam. In de 2e uur tussen 3 en 4 uur heb ik weer een verhaal. Wat eigenlijk... Ja, een bijna verhaal is, maar als het een beetje ouder is, is dat ik wel mooi. Tenminste, ik vind die verhaaltjes ook heel mooi. Van wat speurtje in zijn bijna het beleven had. En, maar nou in de 1e uur, ik ging aan zijn 4e mij het verhaal over de bevrijding van het volk uit Egypte. Mozes die naar Farao ging is om te vragen of het volk mocht God aanbidden. Nou, dat mocht net zo al nog een plagen horen. En van hem je keer het hoe het zien de plagen nu uiteindelijk de utocht. Maar ja, natuurlijk, ik weer een psalm en een heel soort muziek. En ik wink al maar verder. Into My Life, dat werd zong terug Remco Hackett.

Ja, denk je even iets mis? De ene cd-speler die won, dus ik denk dat ik van een beetje even improviseren moet. Maar ik had even het oors opzocht. Dat we hier dus nog even een keer over de Sabbat. Nou ga ik een nummer klaarzet van de Exodus Road Band. Halleluja.

Ja, dat weer Exodus Roadband, maar het nummer Halleluja. Ja, en dan ken ik nou verder met het verhaal over de bevrijding uit Egypte. Van een beetje keer het over de verlossing. En het verhaal komt uit het boek De Heilige Historie, verteld voor het Friese volk. De verlossing. De tiende plaag. De laatste en de allerlaatste zou komen in Moana Abib. Dit is bij u Sawat om maart april. Hinne. En Mozes, hier al zien de farao zijn hoe vreselijk het wezen zou. In één en dezelfde nacht zoenen in Egypte al de oudste zonnen sterren en alle eerstbennen van het vee. Maar ik, om het eigen volk hier Mozes nog gans te bestellen. Want diezelfde dag zou Israël uit Egypte gaan. En deze nacht mocht het nooit, nooit weer vergeten. Het moest een feest wezen voor de Heere, alle jaren en alle eeuwen. Net een feest van wilde willen, van doensje en muziek, maar een ernstig feest van blijdenis om de bevrijing en van diepe danken aan de Heere, die de eerstbennen van Egypte sloeg en die de ben van Israël spaarde. Om de Heere de hoezen van Israël voorbij gaan zoen, kreeg het de naam Peeske. Dat budget voorbij ging. De tiende van de Moana Abib moest alle man in Israël een lam van een skiep of van een geiten uitzieken en het opzetten en bewaren. Het moest een mansje wezen van een ier oud en er mocht niet omkeren. De viertiende dag van de Moana, de jongens, moesten de peesken lammen slacht worden. Ja, dan moest begrijpen, ze moesten het gewoon in huis nemen en er een aantal dagen verzwaren. En dan moesten het slachten uiteindelijk. Het bloed moest opvangen worden in een schaal en het laam bred boven het vuur. Niet mocht de brutsen worden van het derde laam. Het moest in zijn geheel op tafel komen. Van het bloed moest elke neer wat strieken op een boppendrompel en op een zitposten van het door. Het mocht net vergeten worden, want die nacht, als de Heere in alle huizen van Egypte de oudste zoon deertje zoe, gingen de huizen voorbij dat het bloed aan de posten ziet. En wilst de Heere de omgang die in het loon van Egypte, moesten de Israëlieten, de Hebreërs, het peeske eten. Het vlees van het lam, met ongezoren breer en met saus van bitter kruid. Ja, moesten de tegen omdenken dat er geen zoerdij in de breer kwam. Ja, elk moest van tevoren alle zoerdij dwijdwaan op straffen van de dier. Zoerdij, ommers, is bedoen en Israël moest een heilig volk wezen voor de Heere, zuiver en onbedoen. Ja, moesten het ek eten en in het leeuwen. Stenen om de tafel, de moelriem om, de sandalen om. In het verste betrouwen dat na dit meel de uittocht beginnen zou. En net alleen deze grote en schrikkelijke nacht moest de peers gevierd worden, maar daarna ook al jaren de eeuwen terug, dat het volk van God bestaan zou. Zo'n dag moest het worden en elke keer op nij moest de heid ons zijn been vertellen van de grote verlossing uit het slavenhuis van Egypte. Elk die het in de huis wier, moest het mij eten. En als een huishouding het net op koe, dan moesten ze maar borrelen noegje. Maar er mocht niet van oorblijven. De eerste en de zonde dag zoenen in het bijzonder heilig wezen. Dan moest het volk geer komen en moest het gewone werk resten. Nog een oren, aparte inzetting maken Mozes. Maar eens bekend, tenij om God de eerstbennen van Israël sparen hier, moest elk eerstbennen zoon lost worden. Dat betekende, voor elke eerste zoon moesten offerslachten worden. Zelfs de eerstbennen dieren mochten ze net houden, maar moesten ze offeren of lossen. Al die dingen scherpen Mozes het volk in. De oudsten joegen de troon aan terug aan haar zippen en met grote blerens maken het volk hem kleren voor de grote dag. Na alles dat de bad wier, na alle wonders en plagen, wier ik geen een die het Mozes net leeuwen woe of die twijfelen om de verlossing. En zo was het, Vietje Abib, de dag van Peeske en van de tiende plaag.
Het volk van Israël wachtte in grutte spanning op wat er barren moest. De Egypteners wisten nog net wat haar boppen de holle hong. Zelfs de farao, al hier er jet van het komende oordeel, wist net hokker macht mannigste. Die jongens doet alle hoezen dat Israëlieten wenen het deert geblaadletter kam van de peerskelamen, schrikken ze op. Wat wie er nou weer bij de Hebreërs? Maar doet alles rustig blauw, gingen ze op bed en joegen haar tot de sliep. Midden in de nacht wienen ze weer de oven die de alle hoezen dat Egyptenis wenen weer een derde. De farao boegde over het bed van de derde prins, maar in het hoofd van een arme slavin die de dijs onder molen ziet, wie het ek een derde. Uit alle vensters schien de licht en uit alle iepend waren kwam het loerde jammerien. Nou wisten ze eerst goed hoe machtig de Heere, de God van Israël, wie. Het vleeg haar oren, ja tochten, dat volk moet voort. Nou, vannacht nog, oorstjerde er nog meer van u zwijnen. En in haar grote angst gingen ze naar de Israëlieten ta en zeiden, geen doch het loon uit, want we werden bang van jem. Bang van die vreselijke God en bang van die man Mozes met zijn wonderstijf. En als jem hier nog langer bleeuwen, dan dochter u's alle je de deer. Doe, zeggen ze benijd om haar hinnen. En zeggen naar de tafel met het peerskelaam en de kroeden. En van de tafel zeggen ze naar de meisken die het reisvaardig wienen en steende eten. Wisten ze dan wat de barren zoe in deze schrikkelijke nacht? En doet de mannen van Israël zijn, wij steen kleer om voet, maar dus God had zijn dat we goud en zilverspul mee hadden en pronkleren voor dus grote ben, voor al het werk dat we in Egypte dienen hadden. Doe vlegen ze naar huis en bracht niet zilveren schalen en bekers, mooie kleren en ringen van goud en smeerten het haar voor de voeten. En deze keer waard ik de farao bang. Om Israël geen te letten, nou, liet de Mozes weten, maatje ta rissing, zog uit het vermidden van mijn volk en tjen je de Heere, lik als je hem zijn hebben. Neem ik je hem skiep en kei mij en geen voort de woestijn in. En als je hem offert, denk dan ik om mij en bid om mijn zegen. Blied gingen Mozes en Aaron weer om naar haar eigen volk. En nog diezelfde nachts joegen de trompetten het signaal. Op mars! Doe smeerden ze dan voor het laatste dwarren iepen en namen het ark dat inpak kleerstier en hellen de beest nu de stal en zaten ergens op naar Ramses, de stad die het Mozes opjoen hier. Daar sloegen ze door een kamp op, met tinten, liek als de hoedersbroeken en daar pakten ze het breer, onsoren, voor de lange reis. Van Ramses tegen ze verder, blied en dankbaar, moedig de weilongens naar de grenzen. Ja, wisten dat ja net de kwadste weilongens mochten naar het beloofde loon. Mozes hier haar al verteld dat ja een grote omwaai meidje moesten bij de Godsberg, Horeb loons. Daar, bij die berg, zoenen ze de stem van de Heere jere en daar zoenen ze vergoed zijn volk worden en zoer haar zijn wetten jaan. Heerlijk weer dat een God te hebben, zo machtig als de Heere, die de heidenen zijn grote macht vielen liet en die zijn volk genedig wezen zoen. Toen ja op mars gingen, gong de Heere zelfs voor haar uit. Lik als een hoeder voor de skiep. Ja, kon hem net zien, want geen menske eigen kennen zijn glans verneren. Maar ja, zeggen de witte wolk die er als een vierde mantel om zijn heerlijkheid heen slijn hier. En als het juiste waard, jongens, dan werd het als een vuur binnen in die wolkkolom gloeide. En dan waard het kamp licht, dat je haar in de nacht redden kon. En wielst het blierde volk de eerste dijs marcheerde, een eindelijke leger van Molje, Vralje en Bern, van Keppelskij en Skiep en Geiten,

heren van betere slaventjenst, brachten de Egypteners de Heere naar het graf, die de Heere slain hier, de nachts van de uitocht. Ontzafier oor de verlossing, de tiende plaag. Gospelkoor, oude choice, het lauwe oosters jongen al. In de hemel is de Heer.

Dat wie Psalm 23 die waard zong troch de Left and Right Ministries. En zo is het jongen nou, Sjoch het Laan.

Ja, dat wie Gendro mij het nummer Amazing Grace. En hij kijkt nu naar Jarenij en nummer wat ik teruggestuurd kreeg van een vriendin. Ik dacht, ja, dat is wel een mooie. Ik ga weer mee via, dus die kan ik gewoon draaien hier in Gospel Time. Dat is het nummer Dicht bij het Hart van God. Zong terug een jongerenkoor een nieuw lied.

Dat we hier jongerenkoor een nieuw lied met het nummer Dicht bij het Hart van God. Ja, als toen ik een nummer was toen mooi vindt, was denk dat we ook wel jaren in Gospeltime. Stuur daarover een berichtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en het zou mooi zijn als er ik een bij zit waarom. Al misschien als het voor Ian draaien wolst. Dan ken dat altijd. Een berichtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en het eerste oren zit er al bijna weer. Oh, ik sluit het al met een nummer van de Exodus Road Band. Het nummer Oh My Savior. Ja, en na reclamejournaal, daar ben ik er weer. Maar nog een heel oren vol muziek en nog volle meer. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoel, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
5: Oh?
4: Ja, van gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Herbert.

0: warmtepomp van Warmtebrengers.
1: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
0: Herbergvoestrum.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Bosch.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
12: Schitterend.
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: De pannenkoektrein!
18: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? depannenkoektrein.nl.
19: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
19: Baarsmazitcomfort.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op traaien oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderijen in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog, alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht en de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
26: Let Jim gaan, vriezen, vriezen, let Jim gaan.
0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
27: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
28: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
27: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
28: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
28: NOFPC.nl.
27: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
30: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
24: Dit is RTV NOF.
31: My No Gospel Time.
32: RTV NOF.
33: No greater reason than the family of God to join together than to gather in His name. We have gathered in His name here this evening. And at His name, the name of Jesus, the name that is above every other name, every knee shall bow and every tongue shall confess that He is the Christ, the King of kings and the Lord of lords.

Dat weer Sandy Petty mij het noemen. No other name but Jesus. Ja, goeie met je. Door Jesna Gospel Time. Een programma Boeren voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigde bjatskip. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijdementjes van 12 tot 4 voeren. Live vanuit de studio hier in de Westerijn op RTV NOF. Ja, en in dit uur heb ik aan zijn weer een verhaal, mijn naam, over de belevenissen van Spurgeon in zijn bandetijd. Dat straks in Gospeltime en natuurlijk ook een heel soort muziek. En dan ga ik al maar verder. Christian Verwoerd, hij zong nou, u alleen.

Ja, dat zijn de Casting Crowns, maar het noemen Loving My Jesus. Ja, en ik dacht, ik lees nog maar even een psalm voor. Dat is nou, je vond een beetje even handiger. Ik hoop dat het orde week of gewoon weer normaal gaat. Maar van de week lees ik het even voor, deze snijn. Psalm 29, en ik lees het uit de Friese Bijbel. De stem van God in de tonger. Nou ja, we gaan vannacht tonger jet, wie leugen zien. Dat gaat erom wij, maar ja, de stem van God. Het volk had het ook gehad bij de berg, ze waren gewoon bang. Kijk, dat is dat wij bang binnen in de tonger. Tenminste, een heel soort mensen. Ben ik mensen die vinden het prachtig onweer. Maar, nou, ik had leven net. De stem van God in de tonger. Een Davids psalm. Jou, de Heere, hemelmachten. Jou, de Heere, glorie en kracht. Jou, de Heere, de ere van zijn namen. Val voor hem deel in heilige pronk. De stem van de Heer boppen het wetter. De geweldige God liet de tonger je. De Heere God, de Heere Bob het wetter wiert. De stem van de Heere mij alle macht. De stem van de Heere in alle pracht. De stem van de Heere spjalt de cederbiemen. Zelfs de ceders van de Libanon spjalt er. Als een kjeltje liet de Libanon hippen. En Syrian als een jonge balen. De stem van de Heere sproeit vlammen. De stem van de Heer liet de woestijn beven. Beven liet de Heer de woestijn Kades. De stem van de Heer liet de reien kelien en skilt de bjemmen in een bosk. In zijn paleis roept alles ere. De Heer troont boven de vloed. Zo troont de Heer voor eeuwig koning. De Heer mij krijgt om zijn volk aan. De Heer mij zijn volk zegen je. Mijn vrede. Ja, dat er is alle keer zegen je mij, mijn zin vrede. Shalom, een diepe vrede van binnen. Heer, machtige God, ik loof u. Dat zong nou gospelkoor Our Choice.

Ja, gospelkoor Our Choice, maar het nummer Heer, machtig God, ik loof u. En Zach Williams, hij zong Nou en de Dotter live, dit is een live opname, het nummer No Longer Slaves.

Dat weer Zach Williams, My It No Longer Slaves. En dit is een live opname, die is live opname in een gevangenis. Prachtig mooi nummer. Ja, dan ben ik nou toch weer om het verhaal. Het binnenverhaal uit de tijd van Spurgeon, dat er een ben weer. En dat komt uit het boekje Hoe een leven het spin van een... Hoe een spin het leven van een man redde. Het boekje is kreunt door Tony Hutter. Spurgeon is al op heel jonge leeftijd ter geloof kwam. En Tony Eck, wie dominee in Engeland, en die had die verhalen al hier op skreun. Het is in Nederlands kreun, maar ik beziek het gewoon. Ik vertel het gewoon in het Fries. Van een beetje het verhaal. Gered door een spin. En er zit een tekst bij en dat komt uit een psalm, psalm 37, vers 40. En die zal ik even lezen, maar die lees ik uit de Frieske Bijbel. En dan pak ik er ook vers 39 bij. Psalm 37, vers 39 en 40. En er zit het volgende. De uitredding van een rechtvaardigen komt van de Heere. Hij is haar stint in tieren van neet. De Heere helpt haar en laat haar ontkomen. Hij liet haar ontkomen en jouwt u de redding, want ze ziek je haar tafvlucht bij hem. Psalm 37, vers 39 en 40. Ja, ik leef vast, dat is toen ik wel van een mooi verhaal was. Dat is toen dat ik wel leuk vind. En vooral als er echt nog spannend is. Charles Spurgeon in elk geval wel. Doet er op een dij, bij zijn paken op een knibbel ziet. Vertellen die hem het volgende verhaal. Het wie echt bad in een plak werd zij wenden, in Stemborn. Jeden daarvoor hier daar een man wennen die het hever ziet. Hij leefde in de Heer Jezus. En het wie in die tijd heel moeilijk voor christenen. Een heel soort van hun waren vervolgd, arresteerd en in de gevangenis opsluiten. Op een dag jeden een dat ik hevers oppakt werden zoe. En hij waarschuwde die man. Hevers verstopte hem heel hut in een bierbrouwerij. Hij zegde een grote, lege oven en ging erin zitten. Er wie weinig te zien in die dus tjustere oven. Maar hij onduts wel een spin. Haver zeg, hoed die spin troch een laatste keer van de oven doorkroepte. In het eerste dritje van een web weefde. Het weer prachtig om te zien hoe daarna triet na triet heen en weer spon waard, dwars trocht voor de ingang. Havens vergeet hielendal in welke gevaarlijke situatie er zit. Hij tocht er alleen nog maar aan hoe grut en wies het God is dat er een spin maken hier die zo'n prachtig mooi webmaatje koe. Maar in het eind had de man onkomen die hem arresteren woorden. Ze stapten de brouwerij binnen en zouden hem ongetwijfeld vinden. Een van hen kwam al naar de oven toe. Hij verzwierde bij. Maar doe jij er de man zissen? Hier zit er in elk geval net. Zeg maar eens, een spinnenweb. Dat zou kapot kon wijzen als ze hier kwartlin in een kroepen weer. De voetstappen keren weer fut. Hevers weer ontsnapt onder het gevaar. Ja, het is heel slim dat mensen die de Heer Jezus leef hebben, soms vervolgd worden. Dat baden al in de tijden van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament baden dat op nij. En dat is altijd bad sindsdien. Een heel soort christenen ben in een gevangenis te lonen kwam. Of ben stoon als matelaar vanwege hun leeuwen en hun gehoorzaamheid aan God. Ik op dit moment, nou nog, Joodedij, rennen christenen in sommige delen van de vrouw het gevaar. Ja, en soms is het in hun eigen loon ook wel eens moeilijk om een christelijk leven te leiden en om God te tjenen. Maar, wat u zegt hoe komt, wat christenen leeuwen ook hoe komt, de Heere zal voor hem zwartje. En dat kan op een hele wonderlijke manier, zoals bij hevers. Of troch hem krijgt de Jan om het lijden te kunnen dragen. Of
door hem regelrecht naar de hemel te brengen. De Heere God weet wat het best is voor al zijn benen. En het zou zo ik heel goed wijzen kennen dat hij vers het volgende vers ook lezen had en er amen op zijn had. En dat is dus Psalm 39, even zien. Psalm 37, vers 39 en 40. De uitreding van de rechtvaardigen komt van de Heere. Hij is haar stins in tieren van eed. Hij helpt haar en liet haar ontkomen. Hij liet haar ontkomen in jouw uitreding, want ze ziekje had taflegd bij hem. Want Safir het verhaal deze week over Spurgeon en hoe een spin het leven van een man redde. Christian verwoordt jongnoodnummer als de berg Sion.

Dat wie Christian verwoord mij het noemen als de berg Sion. En ik kan nu noemen kleerzet zong troch Twyla Paris. The warrior is a child.

Twyla Perez, might noemen The Warrior is a Child. En nou een noemer van het psalmproject, Psalm Jen Jochtes, jongens. U bent mijn schild.

U bent mijn schild, waar zo'n troch het psalmproject. Ja, het was de oren op deze snijdenmiddag 28 juni van Gospel Time. Zit er al bijna ik weer op. Kan nog één nummer klaarzetten. Dat komt van de Left and Right Ministries, Good Shepherd. En het nummer is eigenlijk een herinnering aan Rob Skiba. Good Shepherd, zong troch de Left and Right Ministries. Ja, hast u een item voor dit programma of dat stinkt? Hey, dat noemen we vind ik wel mooi, dat wil ik graag eens jaren. Stuur een mailtje daarover naar gospeltime@rtvnof.nl. Dan komt er eens een keer daar in uitsturing, waar weet. Ik moet er even uit voor reclame en journaal. Maar daarna ben ik er weer. Mijn hier horen nog vol muziek en nog vol meer. Onder andere agenda. Nice oor is vervolgde punt. Broers en zussen. En een lidse bemoediging nog. Graag ons straks. Good Shepherd. We zongen terug de Left and Right Ministries.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Autoschade? Wij fixen het. Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus met de 4 in het midden.
9: Mij Doeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
16: Ja, echt maatwerk!
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
18: SGmaatwerk.nl.
19: Bakken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
18: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
17: Keukens en kasten op maat.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
24: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de piloot, 5 leerlingen en 5 instructeurs. Dat melden Franse autoriteiten en lokale media. Het toestel was onderweg voor een parachutesprong. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een crisiscentrum ingericht. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Merkgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Let jim gaan, Friesen, Friesen, let jim gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
26: TD Noord, uit Jester Nightcherk.
28: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: NofPC, NofPC.
6: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
6: NofPC.nl.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
8: Dit is RTV NOF.
9: My No Gospel.

Ja, dat is zeer mooi het noemen. Je draagt het niet alleen. De tekst en muziek is van Martijn Buwalda. Prachtig mooi nummer. Ja, en dat in Gospel Time op deze snijn, 28 juni 2026. Goeiemiddag, fijn dat er ik weer bij bent van een beetje. Ja, ik ben al een uur tot 4 uur in mijn programma Boren voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende biatskip. In dit oren zag ik nog even wat er in de agenda zit. Ik had nice oerische valte broers en zussen en ik werd een lidse bemoediging. En natuurlijk een nieuw soort muziek. En ik ging al mijn shitter. Het volgende nummer komt van Remco Hackert en dat is Without You.

Ja, dat weer Ralf van Maan en mij het nummer weer gelooft. En dit nummer komt van zijn cd Dichterbij. Dan heb ik een heel lit gedicht van een beetje mijn naam. Komt weer, het is weer een gedicht van Sietse Werkman. En er staat boven: hou vast. Hou vast aan God. En als het moeilijk is, dan mag je hem ook rustig laten gaan. Hij houdt jou toch wel vast. Zijn armen wijd, oneindig lang. Laat hij je nooit meer gaan. Gods liefde laat nooit los. Is rotsvast, onveranderlijk. Onwrikbare, granietgegrifte Gods genade.

Dat we hier gospelkoor de Lighting Stars, mij een nummer van een CD1. Ik draag je in mijn hand. En de oorspronkelijke titel dat is I'll Never Let Go of Your Hand. En dat wordt zong door Don Francisco. Een heel bekend nummer dus. Het nummer wat ik nou klaarzet af, dat is een van de Casting Crowns. Dat had en iemand ek eens een keer Trojan vind je. Dat is een heel mooi nummer. Dat we ook wel eens jaren in Gospel Time. Nou, ik draai hem nou van een beetje even weer. Hij stuur ek een mooi nummer weg van een seist van hey, die we ook wel eens jaren. Stuur daarvoor een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. En dan kun je nog jaren naar de Casting Crowns met het nummer Nobody.

Ja, dat wien de Casting Crowns, maar het noemer Nobody. Ja, en dan is nou het tijd voor nice oer is vervolgde broers en zussen. En van een beetje heb ik mijn naam het verhaal van Dorcas. Ja, Dorcas, dat is net haar echte naam om veiligheidsredenen. En Dorcas komt uit Kenia. Alleen nog op een rood, zo voelde ik me. De pine van oren meisjes kwam net bij me binnen. Ik voelde alleen nog mijn eigen pine in die van mijn been. Het concept verjouwing, daar begreep ik niet van. Hoe verjouwst u iemand die kwaad dien had? Dat vertelt Dorcas, een weduwe uit Kenia. Wiel ze haar verhaal vertelt, rol je de tranen over haar wangen. In Kenia is de meerderheid van de bevolking christen. Toch zijn er hele grote gebieden in het land waar christenen vervolgd worden. Met name aan de grens met Somalië en langs de kust. De man van Dorcas, wie op het land aan het werk, door de extremistische groep Al-Shabaab hem aanviel. Ze namen hem mee naar het bos, waar ze hem martelen en deden om zijn leeuwen. Vrienden vertelden Dorcas wat er met haar man baat wie. Zijn kidnappers dwongen hem om christenen uit hun huis te lokken, trok ze te roepen. Zodra ze naar boeten kwamen, waren ze deer maken en hun lichamen waren verbaand. Met mijn been aan de hoorn rond ik naar de plek waar het lichaam van mijn man lag. Dat was een heel moeilijk moment, vertelt Dorcas. Uw jongste been was nog maar 6 jaar oud en hij bleef maar vreetje. Wat hebben ze mij gedaan? Het trauma dat Dorcas door deze gebeurtenis kregen had, hakt er hier bij haar heel diep in. Ze vertelt, ik kon net meer naar goed nadenken. Ik voelde alleen nog maar de pine diep in mijn hart. Ik had een heel soort gehoord. Die dag verloor mijn leven alle budgetting. Dorcas kreeg traumazorg van Open Doors Partners. En daar leerde ze onder oren het belang van verjaan. Dorcas vertelt, ik vond het heel moeilijk om de daders te verjaan. Maar doet ik dat hier, merkte ik dat ik in mijn hart weer ruimte kreeg voor goede emoties. Ze had blijdschap. Ik kon weer een mem van mijn been wezen. Een Bijbelvers zei, ik liet je net als wezen achter. En dat ervaart Dorcas ook. Al had ze het nog steeds heel moeilijk. Ze vertelt er, ik had net iemand die het van mijn zwartje kind. Ik hier alleen mijn man, maar die is vermoord. Bidst toen mij om hoop en bescherming voor Dorcas en voor haar been? Want Safir, het verhaal over Dorcas. Het is weer om te lezen op de site van Open Doors. En ik kan nog volle meer verhalen vinden. Ja, en gebed is en bloot belangrijk. Net alleen nog voor Dorcas en voor die oude meisje, maar ik gewoon dichtbij om eens heen. De Nederlandse band Havenmaal, zij is jongen, het noemer The Promise.

Ja, dat weer de Nederlandse band Half a Mile, maar het nummer The Promise. Dan haak ik nou even een agenda-puntje erin. Want van de Jonne, dan is er in gisteren maar een tentdienst in het kader van het dorpsfeest. En daar zetten ze lokaal talent in de schijnwerpers. Vorig jaar pakt het missionair team van Jestermaar tijdens de tentdienst van het dorpsfeest gruts uit met de komst van gospelkoor G-Roots. En dit jaar ziek je ze talent dichter bij huis. Het thema van de dienst is daarom lokaal talent. De psychisch kunnen rekken op een feestelijke en inspirerende dienst waarin talent uit eigen dorp centraal staat. Een bijzondere bijdrage zal leveren worden terug Jestermaarse zangeres Elise Westerhof. Zij is al een aantal jaren actief in verschillende muzikale projecten en vieringen in de regio. Tegeren met pianist Sipke Zwart en zangeres Anouk Reinders verzorgt zij muzikale gedeelte van de Jonne. En Den Jonken zal ook de lokale en vertrouwde voorganger dominee Gerwin Timmer zijn meewerking verlenen aan deze dienst. De tentdienst vormt een feestelijke afsluiting van het dorpsfeest in Jestermaar. Het missionair team nodigt daarom Elsenie van harte uit om hierbij aanwezig te wezen. Als je nou kerkelijk betrokken bent of net, te gerre vieren, jongen en genietje, staat deze jongen centraal. De jongen wordt georganiseerd door het missionair team Jestermaar. En dit team had als doel het christelijk geloof op een eigen tijds en toegankelijke manier te delen met mensen, zowel dichtbij als vierbij. Door middel van geerkomsten, zoals deze, willen ze mensen verbinden, inspireren en bemoedigen. Dat is van de Jonne. De inloop is van nou zo'n uren. Het is in de feesttent, dorpsfeest Jestermaar. Op de Koolmerk, de entree is gratis. Elsenien is van harte welkom daar van de Jonne. Dan even, het is weer tijd voor muziek. Ik ga een nummer klaarzetten van de Exodus Road Band, Psalm 25.

Dat weer Psalm 25 zong troch de Exodus Roadband. Ja, en dan hou ik nog één agendapunt die ik vond op onze website rtvnof.nl onder de kopje agenda. Tjerkepaard en Wargelpaard op 4 juli in Westergeest in Oudwaard. De dwarren van de tjerken in Oudwaard in Westergeest gaan weer open voor Tjerkepaard. Van 4 juli oant en mei 12 september binnen de gastheren en vrouwen aanwezig om belangstellenden te ontvangen. Ja, waar de mooie tjerken besiekje wil, kan dat op verschillende data in deze periode dwan. En er binnen ook organisten die per persoon en op afspraak het orgel bespelen kunnen. De tjerken binnen iepen van middags 11:30 rond 5 uur. Even zien, dat is op 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus. En als laatste ben ze hier op 12 september. Even zien, en dit hier worden er echt wel lezingen houden. Namelijk op 18 juli in de tjerken van Westerkeerstrog, Oebele de Vries, mijn onderwerp. Wat maakt de tjerkentour van Westergeest zo bijzonder? En de lezing begint middags om 11:30. En om 12 september is er in het tjerk van Oudwaard een lezing troch de heer Beren Belker. Maar het tjerk van Oudwaard als middelpunt van ons dorp. En ook die lezing begint om 11:30 middags. Ja, de organisatie daar hoopt dat het weer een mooi seizoen worden zal. En Eltsneen is van harte uitnodigen om los te deel te komen op een gewone beetje of bij een lezing of wargelspel. Ik als het alleen nog komen worst voor een praatje of een kopje koffie of thee, best van harte welkom. En ja, dit programma staat op de site van rtvnof.nl onder de kopje agenda, maar het staat bij, mocht er wat in verhoren, dan komt er ook wel bericht door. Ons hier de agenda. Even zien. Het volgende nummer, ja, dat komt van Sozo. En ik ga kozen voor een hele bekende. Het Nij-Jeruzalem.

Dat weer sowieso, maar het noemen het Nieuwe Jeruzalem van hun cd De Heegste Tijd. Ja, hier noemen nog. En dan zit de Gospel Time voor deze snijn 28 juni er alweer op. Maar orenwieken, snijden een beetje, hoop ik er om 2 uur weer te wezen. Tot de klok van 4 worden. Maar je nieuwe uitsturing van Gospel Time. Hast u iets voor dit programma? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. En als je denkt, dat is een mooi nummer, die wil ik ook wel eens jaren. Dat kunst ik een berichtje oorsturen en zet er dan even bij. Waarom als dat mooi vindt. En misschien moest hem ik wel draaien later voor iemand. Dat denkt van, die kan dat wel broeken. Of even een bemoediging of wat dan ik. Dat mij ik. Gewoon even een berichtje daarover naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en dan sluit ik nou al mijn nummer van Left and Right Ministries, het nummer Anchor. Ik vond het fijn dat ze er van een beetje weer bij wist. En ik hoop om te horen keer. En ik wens je daar God zegen voor deze dag en ik voor de komende weken. En graag om te horen keer.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
10: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
16: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
20: En van speelgoed tot feestartikelen.
19: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
20: Max Voordeel in Den Bosch.
21: Peppe, maak ik bij Pep op de stoel?
22: Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
21: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Alles voor in en bij het zwembad.
20: Max Voordeel in Den Bosch.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
1: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
25: It's getting hot in here.
26: Wat een sto, jong.
25: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
26: Oh?
25: Ja, van het gas.
27: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
28: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
25: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
27: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
29: Let him gain, Friesen, Friesen, let him gain.
30: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
31: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
30: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
31: tdnoord.nl.
32: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
30: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
31: TD Noord, uit Jester Nightjerk.
33: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
34: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
25: Schitterend!
35: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
25: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
36: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
23: Dit is RTV NOF.
37: Mijn no, geloven en beleven.

0: Goeiemiddag, harkers. Welkom in Geloven en Beleven. Van een beetje gaat Dirk Verbeek weer verder met zijn Bijbelstudies.
1: Goeiemiddag, luisteraars. Alle weer van harte welkom in dit programma voor Bijbelstudie. De vorige keer hebben we de Bijbelstudie van Paulus aan de Korintiërs afsluiten. En ik ben toen al begonnen met een stukje over Israël. En dat naar aanleiding van een boek van Christiaan Stier. En de titel van het boek is Israëls terugkeer en herstel. En het gaat over de herbezinning op de profetieën. De binnen profetieën die het vaak ik wil verkeerd uitlaan worden. En dit boek jouwt aan van de mat wij ons op herbezinnen. Klopt het al je wel? Hoe wij de profetieën uitlezen over Israël. Ik had de vorige keer ik verteld over de drie vormen of het geloof van het volk Israël. Dat je het Sionisme gaat. Het Sionisme betekent het streven naar een Joodse staat. En de weveromkeer van de Joden dus naar Israël. Maar het Sionisme, daar is eigenlijk ik alles mee begon. En dat wie al eind of begin 1900. Dat daar sprake van wie dat er een loon komen moest met de Joden weer heen kon. Het ging net gepaard met het Joodse geloof eigenlijk. Het wie puur om een Joodse staat met de Joden veilig winnen kon. Dan had je ook het religieus Zionisme. En ja, dat is eigenlijk ook het verlangen naar een staat. En die staat is er dus gekomen in 1948 van het volk Israël. Maar het ging gepaard met het geloof. Staat het in de Bijbel stier. Sa woon mensen ik dan. En in 1960, toen er heel wat loon veroveren waren, ja, gingen die loeden ik steeds meer op vanuit de Bijbel dat deze veromkeer eigenlijk het werk van God weer, dat het volk Israël weer veromkwam in het loon Kanaan. Maar er is ook een orengroep, de Joods anti-Sionisme, en die bent tegen de staat Israël. Dus er zijn Joden die tegen de staat van Israël binnen. En zij zeggen van nee, het kan net verder, de staat Israël kan net verder komen, dan dat de Heer Jezus, de Messias, weer omkomt en het volk zich bekeert. Ja, en waar had nou gelijk? Nou, daarvoor moeten wij toch de hele Bijbel eigenlijk hinnen. En dan zeggen we dat er in de Torah, in de eerste vijf boeken van Mozes, heel veel jit over het verleden, over het heden, maar ook over de toekomst. Dat daar ook in de Torah, in de vijf boeken van Mozes, ook schreef het over de weromkering van Israël, het herstel van Israël. En dat loeken we terug. Maar de rest van de Bijbel, lijnen in de Bijbel, dus ook over de Heer Jezus, over Johannes de Doper en over de apostelen, hoe die dat zien hadden. Ja, en welk plan had 1948 dan, of welk plak had 1948 toen die staat Israël vestigde, is in het plan van God. Daar wil uiteindelijk ook op uitkomen. Maar de basis van Gods handel in zijn volk Israël, je hebt eigenlijk vanuit de Torah, uit de eerste vijf boeken van Mozes. En we lezen dan ook in Genesis 12, vers 1. Er komen een heleboel teksten van mij bij, dus ik hoop ook dat je een Bijbel bij hem hebt, want het is wel belangrijk. Ik hoop ook dat je ze zou het opziekje kennen. Want we gaan een reële triët terug de Bijbel heen, hoe God het eigenlijk bedoeld had. En we beginnen met Genesis 12, vers 1 en vers 5. Wist je dat de Heere nu zeide tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Dus daar begint het mij, het loon. Abraham was roepen en hij moest naar het loon gaan dat God hem wijzen zou. En dan lees ik vers 5. Abraham nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden en ze gingen op weg naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. Het jit is om het loon Kanaan. God had ze daar hinnen wezen, dat is hun loon. En dan lezen we een hoofdstuk verder in hoofdstuk 13 vers 15 het volgende. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. We krijgen straks ook nog wel een tekst dat het loon van God is. Maar God zal het loon Kanaan aan het volk Israël Jan voor eeuwig. God jouwt het aan het volk. Voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Dus net in je oors volk had der rucht op. En dat is voor deze tijd ook heel belangrijk. Dat je dus echt net een twa-staten oplossing uitzieke kennen. Dat is net naar de wil van Heer. Nee, God had hun dit beloon voor eeuwig beloofd. En dus het volk en het loon binnen voor eeuwig mijn, want er een onlosmakelijk verboen met mijn koor. En ik over naar Genesis 15 vers 18, een paar hoofdstukken verder. En er staat het volgende. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. God had het volk het loon beloofd en God sluit ook met Abraham een verbond. En een verbond met een hele sterke geldigheid. En het is een eenzijdig verbond. Abraham die matte dus beesten, matte slachtje, dwars door midden, maaitje en die stikken matje, wat een oerlezer staat er in dit hoofdstuk. En dat de Heere jet trog die stikken hinnen. En Abraham komt in een diepe sliep. Dus Abraham jet er net nog hinnen. Maar zijn verbond wil eigenlijk zeggen: God houdt zich aan dit verbond. Maar er zijn altijd een goeden, mensen die het azen op het loon Israël. En dat staat er ook, ik lees het even van vers 11. En er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. Er kwamen roofvogels. Orelon komen erop aan om dat loon van Abraham, dat God aan Abraham joeg had, in bezit te nemen. Maar Abraham joeg ze weg. Er wordt ook wel zijn dat er zo'n verbond sluiten wordt, maar Jeremia 34, meen ik. Dus dit ook oor zo'n verbond, dat diegene die het trot die beide stikken heen rint, als die den net onhaast, dan moet diegene zelf ook in stikken snijden worden. Dus het is een heel vers verbond. Nou weet ik net of we dat hierop betrekken mooie, dat weet ik net. Maar in die droom, wat God aan Abraham verschien, daar zei er in vers 13, toen zei de God tegen Abraham: weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. 400 jaar zullen ze onderdrukt worden. Daar, en dus het volk Israël is naar Egypte gegaan. We kennen dat verhaal van Jozef. En dat er hongersnood kwam. En dat, ja, dat ze daar heen gingen binnen met 20 of 22 mensen. En ze hadden in het loon gozen haar ze winnen. Maar ze zoen daar 400 jaar blijven. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken, en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Dus na die 400 jaar zal God het regelen dat ze uit Egypte wijgen. Nou, God heeft Mozes roepen en Aaron om het volk uit Egypte wij te helen. En dan weten we ook, als ze daaruit wijgen, krijgen ze al je geschenken mij van het volk Israël om voor te gaan. En dat staat hier al beschreven in deze profetie, dat het al gebeuren zal. God hier dat al dus aan Abraham zijn dat het zou gebeuren zoen. En dan staat er in vers 16, de vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Het vierde geslacht. Ik lees in het commentaar dat het slaat op toen het volk begon. Toen de onderdrukking begon, van der al rekenen is het fjouwer geslachten. Maar de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten moest eerst vol wezen. De Amorieten is een verzamelnaam van al je volken die toen in het loon Kanaan leefden. En ze leefden daar net naar de wil van de Heer. Maar God is ontzettend langmoedig en hij wacht het 400 jaar tot die maat van de zonde, van de ongerechtigheid vol is. En dan is Gods geduld op, dan het God voldoende schoen, en dan ja, wordt die Amorieten dus ook verdreund door het volk Israël, als zij in het loon komen. Nou, en dan jet de Heere God jet dus tussen die beide stikken van die beesten jet het terug en zo wordt dat verbond sluiten. Maar ek, dat zo zei ze, het is een eenzijdig, onvoorwaardelijk verbond wat het sluiten is. Maar God zei er ek nog iets bij dat het volk gehoorzaam wezen mat. En dan lezen we in Genesis 18, vers 9. En er staat het volgende. Want ik heb hem uitgekozen. Dus Abraham, God had Abraham uitgekozen. Opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen. Door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heer over Abraham zal brengen wat over hem gesproken is. Maar oren worden, Abraham met vol ons in nageslacht, dus on Isaac en Jacob, God vervult de beloften, troch die lijn die God met Abraham, Isaac en Jacob hield, zij met vol leren om gehoorzaam te wezen over wat God zaait. En dan zo zegt hij, ja maar als het een eenzijdig verbond is, een onvoorwaardelijk verbond, hoe zit dat dan eigenlijk? Dan kan God het dan net op waarom komen. Nee, God zal dat ek uitvieren, maar de Joden zelf zullen het eigenlijk opkeren dat die beloften komen zal. Ze horen die beloften tjen. Er jit een hele tijd oerhinnen. Die belofte worden maar uitsteld en uitsteld. En we zullen zien dat dat in de tijd heel vaak gebeurd is. Dat het volk dus uit het beloofde loon verwijstuurd is. Om naar Babel of naar Assyrië vervoerd te worden. Ik nou dat het volk Israël in een verstrooiing is. Dat die beloften nog steeds net uitkomen binnen. Dan gaan we naar Mozes daar. Mozes die moest dus het volk Israël verlossen uit Egypte. En ja, God krijgt jou dan via Mozes al je verordeningen, wetten en voorschriften. En daar moet het volk zich aan horen. En dan lezen wij in Leviticus 25. Dan ben je alweer een eindje verder. Leviticus 25. Maar hetzelfde ik al hier op ziekje. Ik denk dan kun je hem thuis het ek op ziekje. Want ik het op ziekje. Dan heb je maar even tijd voor. Leviticus 25 vers 23. En daar staat het volgende. Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden. Want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. En heel het land dat u bezit moet u de loskoping van het land toestaan. Dus je ziet heel duidelijk van het loon van de Joden is het eigendom van God zelf. En God jouwt het hun, zodat zij de winnie mij. En dat is ik bij Usa. Het loon jullie dat wij hier hebben, alle dingen die we hebben, is net van uzelf. God jouwt het us, zodat wij daar oer heersen. Wij zijn rentmeesters om oer de eigendommen van God beschikken te kennen en om daar oer te heersen. Dus heel duidelijk dat het loon van God is. Maar Israël mag zolang zich als ze onder regels horen in dat loon wennen. Maar er is wel een totdat. En dan gaan we even weer om naar Leviticus 18. Leviticus 18 vers 28 met het volgende stiert. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals hij het heidevolk dat er voor u was uitgespuwd heeft. Dus die Amorieten ben toch een eigen ongerechtigheid uit het loon uitspuugt. Maar God waskouwt, als jim ek die ongerechtigheid bedrijven, zal jim dus ek uit het loon ja, uitspuugt worden. En in Leviticus 20 vers 22, daar wordt het nog een keer benadrukt. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden, zodat het land waar ik u heen breng om er te wonen, u niet zal uitspuwen. Nou, een van de redenen waarom het volk dus uitspuwt is, dat je het ook over, over de Sabbat, de Sabbatsjern. Ik lees even in Leviticus 25, vers 12 tot en met vers 10. Spreekt dat de Israëlieten, God zei dat je Mozes, hij zegt tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een Sabbat voor de Heere. 6 jaar mag u uw akker bezaaien, 6 jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het 7e jaar moet het voor het land Sabbat zijn, een periode van volledig rust, een Sabbat voor de Heere. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. De opbrengst van de Sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen, voor u, uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner, die bij u als vreemdeling verblijven. Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land leven, mag heel de opbrengst ervan als voedsel dienen. God had het zo prachtig mooi bewerken al hier in zijn, want het volk of het loon, zij is hier met de oogste worden en het zonde hier met het loon volkomen rust hebben. Nou, ik denk, je hoort een dag in, hier in Nederland en in Europa, het loon had je eigenlijk, al in de winters had het rust. We weten dus, in Israël waren er echt 2 keer oogst, dus er weer volle minder rust. Het laat je winters altijd rust, maar wat is het belangrijk dat ik het loon rust krijgt. Het moet je alle jaar 100-200% opbrengen. De mensen moeten 100-200% opbrengen qua arbeid, want toch ben ze niks meer wurg. Het is een maatschappij van 24 uur zo'n dagen lang draait alles terug. Er is geen rust meer. Maar God had een rust verordineerd. Een Sabbatsrust van het volk Israël, van de Joden zelf, om ek een dag met de Heer bezig te wezen en te rusten van hun werken. En zo zit het goed ek lichamelijk om een dag rust te hebben. Maar dit volk dat had dus die Sabbatsjier, die had ze net, die Sabbatsrust van het ier had ze net uitvoerd. Ze binnen der in te kwad zitten en we zullen letterlijk zien dat het volk dus zondig ier naar Babel gestuurd is. Zondig ier en elk ier staat voor zo'n ier. Dus voor elke Sabbatsrust van het ier. Dus 490 ier hadden Joden dit verzuimd om te doen. En daarbij al de oren ongerechtigheden had God het volk voortstuurd naar Babel en naar Assyrië om rust van het loon te krijgen, dat die rust vergoeden voor een soe. We komen daar letter nog wel op wever om. Dan gaan we naar Deuteronomium 26 en Deuteronomium 28 en daar heet het oer de zegen en de vloek. En een hele grote in de Bijbel, over het Jodendom, had hier eigenlijk de basis in de zegen en de vloek. Er kan een hele grote verkleerd worden van u wat hier steed wordt, hoe het met het volk Israël is en wat er met het volk Israël gebeurt. Ik wil net hoofdstuk 28 helemaal terug, maar ik wil even een aantal versen uitlezen. Om te zien dat er een soort ladder in is. Een trap waar ze opgingen, maar steeds grotere gevolgen. Eerst hebben we de zegen. En dan komt de vloek. En de vloek, het eind, hoe de vloek beschreven wordt, is 5 keer zo lang als over de zegen. Dus dat jouwt al heel wat aan. Nou, ik wil de eerste beide versen, dat is bij vers 16 en 18, wat ik mooi in me lezen. Dus dit: vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vervloekt zal uw korf en uw bakdrog zijn. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land. De dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Vervloekt zult u zijn bij uw thuiskomen en vervloekt zult u zijn bij het weggaan. Dus als het volk ongehoorzaam is, komt de vloek over het volk in plaats van de zegen. En de vloek wil zeggen dat het onheil bewerkt wordt. Er komt kweer. Mensen willen aan zichzelf oerlitten. God jouwt het loon prijs aan de machten en aan de ondergang. Maar zeggen hier ook in deze versen in Deuteronomium wat er ook mooi Europa aan de hand is. Ek hier komen deze dingen en gebeuren deze dingen. En hier liet God dus het volk om zichzelf oer, het volk van Nederland, omdat het volk nalatig is, omdat het volk de Heere net eert. En dat is ontzettend jammer. Dus het had wel gevolgen. Dan Deuteronomium 28 vers 24. En er staat het volgende. De Heere zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt. Over één weg zult u tegen hen uittrekken. Maar over zeven wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. Als ze bluwen bij die ongerechtigheid, bij de zonde. En er komt steeds meer zonde. Dan broekt God volken. Naastgelegen volken en die komen oer het volk Israël om bijvoorbeeld de oogst te vernietigen, om strijd te voeren in dat loon. En ze zullen een prutte kenenkrieken, dus het volk Israël omvallen. Maar ze blijven nog steeds in het loon. En daar mogen we bij denken aan het boek Richteren, wat dat hield dit on what is het volk, mij dus in het loon blijven. Maar iedere keer komt er weer een oorvolk, oer Israël, om er weer kweer te doen, wat ze weer terug in moeilijkheden komen. In Deuteronomium 28 vers 48 en 50, daar staat het volgende. Omdat u de Heere uw God niet gediend hebt met blijdschap en hartelijke vreugde vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden die de Heere op u af zal sturen dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen totdat hij u wegvaagt. De Heere zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde zoals een arend aankomt zweven, een volk waarvan u de taal niet verstaat. Een meedogenloos volk dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is. Dus God roept een vijand van vier aan. En je bedoelt er denk ik Nebukadnezar. Want God had Nebukadnezar roepen om oer dit volk te komen. En Nebukadnezar had dus echt de bevolking van Israël, de grootste pad van de bevolking, naar Babel voortviert. Dus dan gaan ze uit het loon. Eerst al de tien stammen naar Assyrië en Jere naar Babel. God brengt een oorvolk oer je eigen loon hinnen. En dat is mijn mening, maar ik denk ook dat we zeggen dat al die vreemdelingen die hier in Islam komen, de moslims, en het worden steeds meer, dat het oer-Islam komt. En de individuele moslim, die mag we maar over de Heer Jezus spreken en die mag we evangelisatie maar bedrijven. Maar het gevaar is dat als de moslims oer-Islam komen, dat dan ook, als ze de meerderheid krijgen, het bewind oernemen in Nederland. Maar we kunnen het net keren. Er is maar één ding wat het keren kan. En dat is dat de mensen hier in Nederland tot bekering komen. Dat is wat er gebeuren moet. En jij zal men net zien. Men is blind voor deze zaken die er al hier gebeuren. Krijg ze blind als men in de landbouw is op het ministerie. Dan het vierde en dat is Deuteronomium 28 vers 63 tot en met 64. 63 tot en met 64. En het zal gebeuren zoals de Heere zich over u verblijden om u goed te doen en u talrijk te maken, dat de Heere zich over u zal verblijden om u om te brengen en weg te vagen. U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. En de Heere zal u verspreiden onder al de volken van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen die nog uw vaderen gekend hebben, van hout en van

0: En uw voedsel zal geen rustplaats hebben, want de Heere zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven. Dus als de ongerechtigheden van het volk zagreut binnen, dan zal God zich daarover verblijden om dat volk voor te sturen. En dan worden ze verspreid onder al de volken. En dat zeggen we dat het gebeurd is toen het volk Israël zijn zoon, de Heere Jezus, afwees. Dat die zondag na Christus de Romeinen de tempel verwoest haar, de moren verwoest haar en dat heel het volk van Israël oer de hele wereld verspreid is. En we zeggen tot nood aan nog steeds dat antisemitisme, dat de Joden geen rust haar in of onder de volken. Er zal geen blijdschap wezen bij hun. Dus dat zeggen we in fjouwer, treden. Dus hoe meer het de ongerechtigheid dan neemt, hoe groter al de straf ik word en uiteindelijk die hele verstrooiing over de hele wereld hinnen. Maar na het volgende lied zullen we zien dat er toch ek hoop ek weer is.
1: En dat is opwekking 367. Als God zijn stem doet horen.

Ja, ik zei correct al, er is hoop. God biedt ik altijd weer lucht. Dit altijd lucht zin dat er de toekomst is voor het volk Israël. En ik kom naar Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 5. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, en u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heer uw God u verspreid heeft. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen, en hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heer uw God, en dat is vers 6, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heer uw God lief

0: te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Men zat Joden de duivel van, ja, dat is wat er nou gebeurt, dat de Joden weer veromgingen naar het land Kanaan, naar Israël. Maar dat klopt net, want het volk moet zich eigenlijk eerst bekeren. De city verstrijdt, dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Pas als ze tot bekering komen binnen. En het volk Israël is nog steeds net tot bekering komen. Sterker nog, de zonde is heel groot in het volk Israël. Dus dat klopt net. Dat nou zees het volk Israël komt nou weer verom. Dat is wat God voer, staat het Jistjet in Deuteronomium 30. Nee, God moet eerst het hart van de Joden zelf besnijden. Hij moet eerst de geest in het volk uitstwatten. En dat zal pas letter in de grote verdrukking. Want het einde van de grote verdrukking zal dat barren. Dus er is altijd een hoop. Hoop voor de toekomst. En dat is juist zo mooi. Dat er hoop is. Dan worden ook in verschillende plakken in de Bijbel worden de loonsgrenzen, dat gebeurt uit het loonwezen zil, worden ook onjoen. En ik kon er nou net bij loons. Ik zei al in het dat ja, verschillende keren onwezen wordt hoe groot uit het loonwezen zoe. Maar we lezen in Deuteronomium 30, dus dan komen we weer even een hoofdstuk als het ware verder, vers 14 tot en met 18 iets heel opmerkelijks. De Heer zei tegen Mozes, zie, uw dagen zijn naderbij gekomen en u zult sterven. Roep Jozia en ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Jozia en ze gingen staan in de tent van de ontmoeting. Toen verscheen de Heer in de tent in de wolkolom en de wolkolom stond boven de ingang van de tent. En de Heer zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan, in het midden van dat land, het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. En dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is? Dus Mozes en Jozia krijgen hier al te jern, nog voor als ze het beloofde loon Kanaan ingingen, dat het volk ongehoorzaam worden zal, dat ze in hoererij achter de vreemde goden ongingen. En dat God het volk weer verlitten zal, en dat uiteindelijk het volk dus ook weer uit dit beloofde loon giet. Dan denk ik Mozes, die droppen is door God, en die samen met Aaron die naar de farao te moest, die al die dingen mooi maken ha om het volk Israël uit Egypte te leiden, om ze naar het beloofde loon te brengen. Een hele reis, 40 jaar. En dan komen ze daaraan en dan krijg je dat boodschap. Van, ja, maar ze zullen het loon, beloofde loon ingaan, maar ze zullen ook weer ongehoorzaam wijzen en ze zullen het loon ook weer verlitten. Hoe triest, wat een trieste boodschap moet dat van Jozia en van Mozes west hebben. Ik zou al 40 jaar had ze daar in de woestijn roeswalken. En dan gaan we naar Jozia hoofdstuk 1. En Jozia moet dus ook heel sterk en moedig wijzen, staat daar. Ik lees even vers 12 tot een mooie fjouwer. Mijn diener Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, zal gaan geven. Dus Mozes die moet sterk en moedig wijzen. En hij moet de Jordaan oerstekken en God zal hem, dit volk, Jan. Elke plaats die uw voetzeil betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig alles wat ik tot Mozes gesproken heb. Nou, dan komen er weer landsgrenzen onjoen. En dan lezen we nog in vers 7 en 8. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet af naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dus ik hier weer wat Mozes en Jozia vertelt, of wat Jozia eigenlijk vertelt van je moet nauwkeurig handelen naar de wet van God, naar de wil van God. En dan zien we ook even weer om wat God in Abraham zijn had, dat hij ons in nageslacht bevelen moest om gehoorzaam te wezen aan alles wat God verordineerd had. Dus dat je het toch alles hinne. Het volk moet gehoorzaam wezen. Maar het volk is dus net altijd gehoorzaam. En ik over naar Josia hoofdstuk 5. En dat je het over de besnijdenis van de Joden. Josia 5 vers 4 en 5 lees ik. Dus dit was de reden waarom Josia hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn nadat ze uit Egypte getrokken waren. Immers al het volk dat eruit trok was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren is, was in de woestijn nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Dus de Joden moesten eerst werden, de volgende generatie moest besneden worden. Het weer teken tussen God en het volk Israël, die besnijden is. En dan denk je, ja, het Gilgal, wat zul dat er een pine, wat zul er een pine west bij al die mon die zich besneden litten moesten. Het weer verskorrend. En dan lezen we in vers 9 en zien het volgende. Verder zei de Heer tegen Josia, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. En daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag. Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij Pascha op de 14e dag van de maand die in de avond op de vlakten van Jericho. Voor het eerst werd ik weer het Pascha viert, nadat ze uit Egypte wijdingen binnen. Maar de smaad van Egypte is alwentelen, toch dat zij dus besneden binnen die man. En vrij vertaald wil het zeggen van God had het volk geheiligd. Het volk moest rein het beloofde loon binnengaan. Dat is zo belangrijk. Dus de smaad van Egypte. Want we weten ook, in Egypte wien een hele prutte afgoden. En ook het Joodse volk leefde onder die afgoden. Een hele prutte van die gebroeken hadden ze al hier oernom. Ze hadden 400 jaar wennen. En die gebroeken namen ze ook mee in die woestijnreis. Maar hier moest het gebeurd wijzen. Ze moesten rein het beloofde loon binnen. Nou, de Josia verovert dus heel wat loon, maar Israël bloot net trouw. En dan zien we al dat God zei van de blinde gedeelten van die Amorieten, die oerbleuwen in het beloofde loon, werd ze altijd een lest van haar zoon. Altijd een wieder opstand en wieder lest en wieder hoererij in het loon dat ze mij die afgoden mij gingen. Het werd een verzieking voor de Israëlieten. Hien ze maar gehoorzaam best en hien ze al die verkeerde volken hien ze uit dat loon verdreunen. Hien ze er totaal geen lest van hoorn. Maar Josia stiet en dan komen we bij het boek Richteren. En hier Richteren, daar stiet in hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 vers 8 tot en met 10 het volgende. Maar toen Josia, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. En ook heel die generatie met zijn vader verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Dus die generaties van Josia en van die mensen die er toen wien, die gaan nijlitten om het op het volgende geslacht oer te brengen. Ze gaan nijlitten hun ben op te vieren, op te voelen in de vreze des Heren. Ze hadden grote daden van God, hadden ze net meer verkondigen, want dan zou dat volgende geslacht de Heren nog kennen. Maar hier koert het volgende geslacht de Heer net. En dan zien we ook in deze tijd, waar wij in leven, hoe belangrijk het is dat wij als ouders, en misschien ook als pakers en beppers, het oerdragen op de ben en de liedsben. Dat wij hun vertellen van al die verhalen die het in de Bijbel staan. Dat we hun vertellen van waar de Heer Jezus Christus is, waar de Heid is, waar de Heilige Geest is. En wat hij al je docht in ons leven. En dat wij red binnen van de eeuwigheid. En dat de Heer Jezus dus Heer is. En dus dat wij ze opvoeden in de vreze des Heren. Dus in ontzag en respect voor de Heer. Dat we hun schillen hitten wat de Heer Jezus is. Maar je hoort een dag met de samvele ouders. En misschien ook wel pakers en beppers, die het zelf net eerst meer weten. Die geen tijd nemen om de Bijbel ter harte te nemen en te lezen. Zodat ze het oerbrengen kunnen. Nee, ze kennen het zelf net eerst meer. Ze weten het net eerst meer. En ze nemen ook geen tijd om in die Bijbel te bestuderen. Waar is God eigenlijk? Ze hadden geen verlangen meer. Ze gaan op in de welvaart. Het is hier al je zo goed en we hard best. Waarom zijn we dat dan? En ach, dat boek, dat is een oud boek van vroeger. Daar hoe is net zo druk uit te maken. Maar dan zeggen we hier wat er gebeurt in het hele boek Richteren. Dan zeggen we, het is een afgang van het volk Israël. En het wordt steeds slechter en slechter. Naar gelang de Richteren komen, we zeggen al bij Simpson, dat het al heel slecht gesteld is met het volk. Het volk kent de Heere net meer. En dan komt er een cyclus bij het Joodse volk. Het volk valt in zonde, want als je de Heere net meer kennen, val je in zonde. En dan brengt God het volk in benauwdheid door vijanden. En dan krijgt Israël weer berouw. Ze krijgen het benauwd. En ze roepen weer uit tot God van verlos is. En God stuurt een richter. En dan bloot, zolang het die richter is, bloot het een tijd goed in het loon. Tot de richter sterft. En dan gaat het gewoon weer van voren naar voren. En iedere keer gebeurt dat weer. Dus dat is wel heel triest dat het zo gebeurde is, wat is de Heer ek in Richteren, werd geduldig geweest. Onvoorstelbaar. Die eindtijd, ja, die is weinig hoopvol. En dan kom ik even naar het einde van Richteren. Ta, Richteren, Jin 20, vers 24. Dus staat, in die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Is dat ik net wat er in deze wereld gebeurt hier in Europa? Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Het is onvoorstelbaar. Er is geen algemene waarheid meer. Nee, wat voor de ene goed is, is voor de oren fout. En wat voor de oren fout is, is voor de ene goed. Het is, ja, er is geen waarheid meer. Het is zeer triest. Iedereen doet wat juist is in eigen ogen. En dan zeggen we dus ek, daar in het einde van Richteren, hoe vreselijk altijd de jit, dat de hele stam Benjamin, uiteindelijk bijna hard uitroeid is. Er is ek een zonde, een gruweldaad in Gibea. Nou, bij mijn les in hoofdstuk 9 van het boek Richteren, wat daar gebeurt. En dan zie je wat er ook in Nederland gebeurt. En je leest dat ernaast. Dan denk ik, afschuwelijk wat er ook in Nederland gebeurt. Hoe lang kan de Heere dit nog verdragen? Dan komen we bij de tijd van de koningen. En ja, de tijd van de koningen. Wie een bloeitijd. Onder Saul, onder David, onder Salomo. Salomo breidde het loon zich steeds verder uit. David hanteerde nog het zwet. Maar Salomo wie de vredevorst. En Salomo, die bouwt aan zijn zoon hier ook de tempel. Hij had geen bloed aan de hand. Hij mooi de tempel van de Heere bouwen in zoon hier. Maar dan zeggen we dat er bij die tempelbouw, dan hoort er bij de inwijding van de tempel, dan komt de Shechine de tempel binnen. En dan lees ik even in 1 Koningen, 1 Koningen 8, vers 46 tot en met 50. In je Koningen 8, 46 tot en met 50 het volgende. Wanneer zij tegen u, tegen God hebben gezondigd, er is immers geen mens die niet zondigt, en u toornig op hen bent, en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen gevangen genomen hebben, hen als gevangenen wegvoeren naar het land van de vijand, ver weg of dichtbij, en zij in het land waarheen zij als gevangenen werden weggevoerd, ter harte nemen, zich bekeren, en tot u smeken in het land van hen die hen te gevangen genomen hebben, door te zeggen, wij hebben gezondigd en ons misdragen, wij hebben goddeloos gehandeld, en als zij zich in het land van hun vijanden, die hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot u bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel, en tot u bidden in de richting van hun land, dat u aan hun vaderen gegeven hebt, en van de stad die u verkozen hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb. Luister u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, naar het gebed en hun smeekbeten en verschaf een recht. Vergeef uw volk datgene waarmee zij tegen u zondigen, in allen overtredingen waarmee zij tegen u overtraden, en geef een ontferming bij hen die hen als gevangenen wegvoerden, zodat die zich over hen ontfermen. Je zeggen we dat Salomo in dat gebed, en het is een heel lang gebed, dat Salomo heel goed weet wat er ook in Deuteronomium zit bij de zegen en de vloek. En dat Salomo ook weet dat het volk zondigt en dat het volk gevangen voortnomen wordt naar Babel en naar Assyrië. Maar hij zei dat het volk dan te inkeer komt. Heere God wil jou vol ontferming bewogen wijzen. Maar dat volk zal het Jozef weer ombrengen naar dat volk. En ja, dan sjugge Salomo die zo wies is. En die heel goed weet wat er in de wet staat. En dat er maar één wei is naar herstel van het volk. En dat is bekering. En dan is het zo typisch dat er zelf in de zonde valt. Dat er zelf ongehoorzaam wordt. Dat er een hele prutte hinders en ruiters kreeg, wat er net aan mocht. En een ontzettend prutte vrouwen kreeg, 1000 vrouwen. En hij bouwt offerhoogten van de afgoden van de Ammonieten en de Moabieten. Dat is wel heel triest hoe het Salomo eindigen is. Het gevolg daarvan is dat de stammen scheiden worden. Twee stammen gaan naar Jerobeam en twee stammen gaan naar Rehabeam. En ja, dan zien we nog letter dat het volk dus in ballingschap zit. Maar denk over de volgende keer, maar verder, de tijd zit er weer op. Ik ga bezig geweest dus met een rede lijn in de Bijbel zien te litten. Wat God zei over het herstel van Israël, maar ik dus, als ze iedere keer, als ze ongerechtigheid doggen, als ze zonde doggen, dat ze uit dat beloofde loon weer wijgen. En wat er gebeuren moet om weer binnen dat loon te komen. En dat is bekering en herstel. De volgende keer verder, dan gaan we verder met de profeten. Wat zeiden ze de profeten der oer? Dan gaan we verder met Johannes de Doper. En ik, wat de Heer Jezus zei en wat Paulus zei. En ja, zo komen we terug die hele rede lijn terug de Bijbel heen, maar het volk Israël. Ik word je maar belitten en ik wens je verder een hele goede dag nog en ta een volgende keer.
1: Na de onderbreking en het nijs ken je hem harkje nij waardklanken en oren geestelijke lierten. We sluiten deze uitsturing aan met opwekking 689. Spreek Heer door uw heilig woord.

0: Als die door nu nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Boeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
4: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
7: en Opel.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Bakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
17: Baasmazitcomfort.nl.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens de eerste bericht is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstelgooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water, in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. En dan het weer. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden. En tot zover het nieuws.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Let jim gaan, friezen, friezen, let jim gaan.
21: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
21: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
22: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel, in Den Wald.
4: Nou, bentjes, de keer wat dan,
5: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
2: Alles voor in en bij het zwembad.
3: Max Voordeel in Den Wald.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

De middag is ten einde en de avond begint. Hartelijk welkom in het programma Woordklanken. Ik hoop dat de omstandigheden voor u wat draaglijker zullen zijn vanavond dan de afgelopen dagen. In elk geval kunt u weer luisteren naar een uur geestelijke liederen. Ik begin met het lied U zij genade en vrede.

Een lied met een hele korte naam. Kyrie. Koorzang met sopraanbegeleiding.

Blijf met mij, Heer, als het zonlicht niet meer straalt. Gezongen door het Westlands Mannenkoor met Noortje Middelkoop op de panfluit.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik sluit dit af met de gebroeders Brouwer op trompet. U zij de glorie. Ik wens u nog een hele goede zondagavond toe.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
20: Na de zware aardbeving in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercity's uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog. De minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
21: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
21: Oh?
0: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Nou, er is een nieuw album uitkaam van de jongens uit Harlingen. Bone Ripper, meneer Glashouwer. Goedenavond.
2: Nou, goedenavond. Mooi dat ik er even wezen, jong.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, gezellig even.
1: Ja. Ja, heel gezellig.
2: Ja.
1: Ja, leuk man. Na je plaat.
2: Zeker.
1: Ik geef het aan uitgebreid aan Hemelo. Nou ja, hoe is er ontvangen? Hoe is het? Je bent er al aardig.
2: Ja. Je bent een hoop lust het al. Dus,
1: Oké. Op Spotify?
2: Ja, okay. Spotify is een beetje de graadmeter natuurlijk. Maar hij werd goed ontvangen. Ja, het is de beste release tot nota, denk ik.
1: Oké. Lekker, man.
2: Ja.
1: Dus, we gaan er aan helemaal op in. Had het weekend dan wat leuks in? Ga je een optreden?
2: We hebben toch een vreet van, nou, het is net warm genoeg. Beter stap even in de auto naar je Brabant.
1: Ja.
2: En dan gaan we in Dordrecht even een voor het Westen spelen. Dus
1: okay.
2: Dat is wel even leuk, ja.
1: Oké. Maar naar meer hardcore bandjes?
2: Organiseert er een lokaal bandje. Die jongens die krek begonnen. Jonge jongens weer.
1: Oké.
2: Okay. Dus we iets van vijf bands.
1: Vijf bands?
2: Ja.
1: Met drok of?
2: Nou, voordat het zo warm was, vond ik best wel dat er volle mensen kwamen. Het was een gratis show. Dus ik zeg dat er heel veel, er gewoon heel veel kids. Gewoon 16 zandje in.
1: Oké.
2: Gewoon jong. Ze mochten nog net drinken en zo, wist hoor. Dus, maar het was wel leuk om te zien dat er zo volle jeugd op al kwam naar de hurde muziek. Werd.
1: Ja, nou ja, ja, maar werd het goed ontvangen?
2: Ja.
1: Echt door de jeugd?
2: Ja, ze vond het super vet. Ze waren een motion bij 32 graden. Dus dan vinden ze het wel vet, denk ik.
1: Oké, het is maar correct. Hoe je de jeugd nou gewoon onder de metal wist, hoor. Dat leeft het nog maar, dat denk ik.
2: Dat zullen we nog wel weer, hè?
1: Ja. Okay. Ja, dus het wie eigenlijk ook een soort album-release.
2: Ja, stiekem wel. Als je de officiële album-release...
1: Dat is horen week, hè?
2: Is natuurlijk komen... Ja, is vreed. Dus, maar omdat die al uitwieën, hadden we stiekem wel wat naar je noemen spelen. Natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja,
1: en maar, die werden natuurlijk even goed ontvangen.
2: Ja, die waren goed ontvangen. Ja.
1: Maar dus zei dus niet eens even snel. Er wien ook een hele hoore jonge bands.
2: Ja.
1: Die, maar wel...
2: Stevig. Ik wie onder de indruk.
1: Oké. Okay.
2: Toen wij 14, 15, 16 wien en begonnen, dan die in Nirvana covertjes.
1: Ja.
2: En dit stier gewoon dikke beatdown en groove korte meidjes in daar. Dus ik wil gang wel mal daar.
1: Oké, dus dan kerst wel zien dat die lijn daar wel heel erg oorzien leidt. Zouden wij dus gewoon begaan ben.
2: Ja, precies. Maar als je toen wij begonnen, toen wie er natuurlijk iets minder tagong en wie er geen internet.
1: Nee, natuurlijk. Sure, wij moesten alles een beetje
2: zelf uitvinden.
1: En, ik bedoel, hey.
2: Het is goed kam, toch?
1: Het is al je goed kam. Ik bedoel, en dan heeft het naar je plaat. Ja. Ik bedoel, voor mij dat. Nou, er zit boven.
2: Ja, maar
1: daar let ik me hier nou net te horen.
2: Nee.
1: We zijn begaan naar Stayfast, altijd old school heavy metal. Dus we zijn begaan met Warlock, dat is hem van Doro.
2: Ja.
1: Uit Shaker Rock van het album Hellbound en daarna de band. Ja, ik koos er net, maar ze bestien nog steeds Witch Killer uit Canada. Wij Back for Mercy van het de EP Day of the Saxons. We krijgen als een nieuw nummer van Jan.
2: Oh.
1: Iron Veil.
2: Oh.
1: Misschien, ja.
2: Lekker.
1: Sowieso lekker.
2: Ja.
1: Ik vind het een hele lekkere plaat.
2: Nou, dankjewel. Wij ook wel eigenlijk.
1: Zijn we er eerst naar jaren daarna Meshuga. Het noemen Shed. Maar eerst Jem.
2: Vet.
1: Bone Ripper.

0: Ja, ja, Meshuga. Het is een remastered nummer van het album Catch 33. Wat 24 juli uitkomt. Het album komt zelf in 2004, maar ze had helemaal remastered.
1: Vet, jong.
0: Ja, onlangs zien ze echt nog op Sound of Heaven. Wat nou, zit alles in de knoop, jongen.
1: Ja.
0: nieuw album, Bone Ripper. 26e, ja, het waren alleen en eruit gaan. Ja, hoe is het? Eigenlijk een beetje in zijn werking? Want de laatste EP die is al even 2024 alweer. Dus
1: ja,
0: je ziet twee hier tussen.
1: Ja, ongeveer wel, ja. Ja, dus we hadden toen eerst een EP'tje uitgebracht als eerste. En toen hadden we Glickert hier erop een album. Sinds mijn album uitgebracht. 2024 wie dat, ja.
0: Ja, Wild Ablaze.
1: Ja, klopt. En toen geliek met Ros stampt en weer een naaie plaats kreeg.
0: Oké, die noemers die winnen dan eigenlijk al? Of
1: nee, die ben wel de naaie release der van Skreun al een keer, ja.
0: Oké, dus je ziet eigenlijk gewoon wat in dezelfde flow maakt het eigenlijk een beetje sabbatien. Dus dat je hem gewoon vat elektros soms zei je dat wel eens. En dan zit je in zo'n flow en dan...
1: We beginnen nou met deze act, dan is het, dit is straks... Ja, kleren wil ik net zeggen, maar dan is het hele project al rond. En dan keer we naar de simmer weer rustig beginnen met een nieuwe werkskrullen, zeg maar. En dan zien we wel hoe snel alles komt. En dan keer we weer naar een nieuwe plaat aan werken. Het is een soort cirkel, hè?
0: Ja.
1: Een creatieve cirkel, die strook is,
0: Maar jij bent dan wel heel erg creatief, om zo maar te zeggen. Omdat het wel heel snel stroomt eigenlijk.
1: Ja, dat is best wel vol, hè, want ik denk dat wij nu op 24 nummers zitten.
0: Ja.
1: En in het relatief kwartetiers bestek dat Bone Ripper besteedt. Dus dat is best wel, best wel vol, ja.
0: Er zit zoveel haat in.
1: Zit zoveel haat.
0: Op een manier van, het maakt eruit.
1: Nou ja, ik mij wel graag, ik scroll, dat wel.
0: Ja.
1: Dus ja, maar ik vind het ook gewoon leuk. Het is voor u zeker een soort serieuze hobby. Dus ja, en dan is het gewoon, wij repeteren wekelijks. Ja, en dan als er dan wat muzikale ideeën binnen, dan bakken we er een noemelijke van. En dan, als dat maar regelmatig genoeg doorst, dan has vanzelf het zien je noemen, zeg maar. Dat is een beetje...
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus dat gaat wel heel...
1: De
0: meeste noemekes die binnen eigenlijk ook maar tussen de 12 en de 4 minuten.
1: Ja. En dat is nog vrij lang, hè, voor een hardcore band. Wij schreeuwen geen grote muzikale eposen en dat soort dingen. Noemen ze van luisterstukken van 8 minuten en zo.
0: Nee,
1: gewoon echt gewoon verskes.
0: Het is gewoon en
1: het is toch vaak als je een couplet hast en een soort refrein. Dan best al een heel eind, zeg maar.
0: Ja,
1: en dan, wij maken ze net makkelijk vanaf, zo. Maar daar kun je het wel mee structureren en dan tussenstukken schreeuwen en dan zo. En dan kun je er wat. En dan zegt dat even in de week een tietje. En dan werken ze dan wat nice. En dan komt ze weer eens wat op waarom. En dan zo vormt het.
0: Zo werkt het in de death metal elke boel.
1: Ja, precies. Ik wil toch wel een beetje mee. Deadlines ook net zitten, maar wel mij een idee in de holle van ongeveer dan en dan willen we weer een nieuwe plaat uitbrengen.
0: Ja.
1: Dat gaan we nou ook dienen. We willen dan, maar dan, als je dat wist, dan wisten we dan mag mijn terugwerkende kracht, dan moet het dan en dan clear wezen, dan moet het, en dan op die manier dan der serieus ontschreeuwen. Zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik bedoel, we jaren sowieso aan nog wel meer noem ik eens.
1: Ja, vet jong.
0: Ja, het is zakkeltje in de zij. We komen redelijk vooruit.
1: Ja.
0: Ik ben net echt een hardcore man, maar omdat hier gewoon zoveel elementen in zitten, gewoon van metal, daarom vind ik het gewoon een heel sterk album.
1: Ja.
0: Het is net puur hardcore.
1: Maar dat is ook wel de intentie van deze band, zeg maar.
0: Ja.
1: En we nemen jezelf wel eigenlijk wel hardcore, maar we nemen jezelf eigenlijk een metallic hardcore. Of wat men in de jaren 90 metalcore zou nemen. Ja, zeg maar, dat is een beetje wat we meiden. Dus dan haast net het het standaard hardcore bestaat eigenlijk niet meer. Maar ik snap wat ze bedoelen. Ja. De klassieke hardcore, dat is het, daar zitten wel volle elementen in. Dat vind je wel waarom in de zangen staan, dat soort dingen.
2: Maar
1: er zit wel heel veel riffwork in en dat soort dingen. Dus dan komt wel meer mijn grote metal knip tegen. Komt er wel op uit.
2: Maar daar komt de luisteraar aan wel
1: af. Ja, achter. Zeker.
2: We krijgen sowieso... we beginnen even terug. Want er is eigenlijk orenmuziek natuurlijk.
1: Ja, toch wel, hè?
2: Een band die ik... misschien haasten wel 4 september, sure, dat is de band Samael uit Zwitserland, waar hoe het begaan als black metal. Het is nu wat ik mijn industrial invloeden. Ze zijn nu bij mijn nummerkam, Hill to the Sun. Dat gaat bij meer richting Ceremony of Opposites, hier in 90. Dat is wel waar ik dus weer van hoor.
1: Ja.
2: En 4 september, dan staan ze dus in de Iduna. En Walch, dat is een black metal band uit Grijnswijk.
1: Vet, dat is vet, jong. Ja,
2: ja, die had dus echt een nieuwe plaat.
1: Die is ook vreed uit kaam, toch?
2: Ja, 1590.
1: Ja.
2: En dat noemen draai weg. Seizoen vreed. Seizoen in de Vera spelen met Trode Hete.
1: Ja, is al last. Ja, ik lees het al.
2: Al last. Seizoen met Gries.
1: Ja, mooi.
2: 29 augustus, dus het.
1: Oh, vet.
2: Dus dan komt er de platenrelease, om samen te zeggen. De kaartjes die blijven gewoon geldig.
1: Gelukkig.
2: Maar eerst Samael, Hill to the Sun.

0: Ja, ja. Naaien Walg.
1: Vet,
0: ja, het zesde album. En ja. Ze heet het album, hè?
1: Oh, ja.
0: Ja, ik ben net zo bekend met Walg, maar... Ik maak toch maar eens wat meer in de Nederlandse black metal...
1: Ja, dat wist de black metal man, toch?
0: Dan ja, nou ja, ze hebben hier wel wat noemers van Jettel, maar, ja. maar nooit echt...
1: Maar ze komen uit het Grijns, dus ja. Misschien wel zo'n Kedel komen, jong.
0: Ja, dat daar zit ik echt al onder tank.
1: Ja.
0: Dus ik neem wel eens even contact met hun op en misschien zitten ze binnenkort wel op dien plak.
1: Ja.
0: Ja, we krijgen nou eerst snel even... Nog maar even zien, ja. Nijtjes.
1: Oh, nou, ik ben benijd.
0: Ja, de kistenband Children of Bottom. Dat is van Alexi Lio, nou, die is overleden. Maar de restanten daarvan, die treden nou als een weer op het Tulska Festival in Finland, Helsinki. Ja, dat is ter ere van.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, waar dat simpel. Ja, die maakt wel dan wel naar Finland. Hè. ik denk net dat er een tour...
1: Eenmalig.
0: Dat...
1: Ja, precies.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Metallica bassist Jason Newsted, die komt aan mij een boek.
1: Oh.
0: Hoe zien, nou ja, hele oeuvre. En had nog 130 bladzijden klaar. Maar ja, hij had de keelkanker, hè, wist je dat?
1: Ja, dat voor mij. Ja,
0: maar dat is nou eigenlijk krek naar boetenkaam.
1: Ja.
0: Maar hij is nou gewoon helemaal skin daarvan.
1: Okay.
0: Maar hij is echt al 63, jongen.
1: Ja, hè? Ja, maar die man van Metallica ben ik net de jong.

0: Nee, je weet zelf, ik zie je dus vorige week met die man van SOA. En dan is het dus al gek. Maar ja, je wordt er zelf weggehouden.
1: Ja, jong.
0: Ja. Ja, toen zitten wij met Metallica ontdekken. Toen zitten we in wij, nou ja, en hier is een fietje.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Emission. Hoe? Joey Cassata, dat wordt de nieuwe Twisted Sister drummer. De zanger van Twisted Sister, die wordt nu echt vervangen door Sebastian Bach van de oude snijder van Skid Row.
1: Yeah,
0: die snijder die had hier een woorden zware reuma en hij treedt jongen niet meer op.
1: Nee.
0: Maar ja, er ziet nog wel een 50-jarige, omdat ze 50 hier bestien, ziet er nog wel een toegrongen.
1: Oh ja. Yeah.
0: En nou ja, die maken dus Sebastian Bach en nou ja, Joey Cassata is daar de drummer van. Dat wien de nijtjes even.
1: Nou, wat interessant alweer.
0: Wat interessant alweer. Ja, nou ja, je maakt de tijd gewoon wat.
1: Nee, maar het is wel, het is mooi meer een metal trivia. Dat is wel.
0: Omdat ik het nou alleen door. Ja. Je maakt de tijd al even.
1: Ja, maar het is heel interessant. Ik vind het wel interessant, ja.
0: De band Messier 16. Dat is van Jonas Uldrik Elde, en daar had ik zelf ook wel contact mee. Daar had ik voor het hier. Had ik dan een nice team in de Vaterland. Dat is een soort pizzeria. En de boven speelden bandjes.
1: Oh.
0: En ik wie mij moet appen best van. Oh, we komen aan Wolf. Maar we wisten nog net hoe we. Hij wist nog net hoe ik eruit zag. Nee. Dus ik zeg hem best een.
1: Ja.
0: Voor het hier dus. Maar hij stiet dus mijn oor te praten. En oren die ben echt van. Als mijn oor praat, dan komt er gewoon net tussen. Nee. Dus ik hoorde een mooie afstand. En,
1: ja.
0: En ik weet dus mij moet hebben best, dat ik daar dus ook in het vaderland ben.
1: Ja.
0: En ik draai me om. Ja, weg, hè.
1: Ja.
0: Ik denk, verdorie, ik denk, dat geeft mijn foto, dat geeft mijn... Maar, ik heb dit hier wel een overweging, dus ja, misschien dat ik hem wel weer tref. En dan kunnen we het even over dit nieuwe album van Messier 16, een nieuwe single, Time Swayed Cities... Shouts from the Cliff of Heterodoxy. Zo heet het nieuwe album wat aan uitkomt. 23 oktober. Dit is hele vette black metal prog. Echt weer. Dit is. Ik weet het als van proghorst.
1: Nee.
0: Nee. Nou, dit klinkt wel heel erg vet. Daarna de nekkenbrekker Imminence. Ik hier er nooit van je. Het is een alternatieve metalcore band uit Trelleborg, Zweden. En het is een nijnoemer, The Swords That Never Bends. En verder ken ik er eigenlijk net zo vol. Hoe zeg je, ik ken de hele band net.
1: Die namen schrijf je wel, kom je wel bekend voor.
0: Oké, nou ja. Maar dat is even jaren. Misschien dat ze het op het feest hebben.
1: Als ik mijn nek erop breek, dan.
0: Maar eerste Messier 16, de lusterplaat van deze weekend.

0: Ja, ja. Dan mag ik een microfoon nog even niet zetten. Imminent, The Sort of Never Bands, alweer jullie uitkwam. Lekker noemen, Rosita. Hartstikke bedankt daarvoor. Wij hien ook nog een prijsvraag van Serhuizen op een air.
1: Ja.
0: Die vraag die geef van welke metalband had vorig jaar afsluiten? Dat wie natuurlijk... Wist erbij?
1: Nee, ik weet er niet bij. Man.
0: Destruction.
1: Had ja. Dat had ze me ook nog verteld gekregen.
0: Dus ja, er zijn genoeg die het antwoord goed in. Dus ja, die hakken in een pantje duwelen. En nou, dan meest er zeg even... Ho, even.
1: Even het grabbelmuziekje?
0: Even een grabbelmuziekje.
1: Dan ken ik als notaris even officieel een...
0: Nou.
1: Ga je erin? Even zeggen. Freddy van der... Kool.
0: Freddy van de Kooi.
1: Kooi?
0: Ja.
1: Nou. Oh, sorry Freddy.
0: Nou, Freddy van de Kooi, hartstikke gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, man.
0: Twaar horen, dan doen we werien. Meestal nog wel even apart lezen, dan stuur, ja. Stuur ik hem aan in een fotootje. En dan, die kaartje en die t-shirt, die komen zo snel mogelijk naar die taai, jongen. Begin eruit, mijn Bone Ripper.
1: Ah.
0: Cold Heart Burn. Kerstin Kwart even een beetje textueel. ja, nou.
1: Ik wil het wel probeer het kwart uit te lezen. Ja, het is heel volle beeldspraak. Maar het gaat over de ironie die broekt werd in dat meisje sissen over een snowflake. Dat die kind nergens hoort, zeg maar. Maar de meeste mensen die roppen dat over een meisje snowflakes binnen... Die verbieden zelf van alles omdat ze daar net hoe kennen.
0: Ja.
1: Dus daar gaat het eigenlijk goed.
0: Oké. Okay. Dus die teksten die ben wel op een sociaal vlak.
1: Ja, op een hoop wel, ja.
0: Dat gaat wel ergens over.
1: Dat gaat wel ergens over, vaak. Okay. Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: In twaalf worden meer bone records natuurlijk. Yeah. Ja, had er nog wel even over. Cold Horse Burn, daarna de tip van de maand. De band Gravestone. Je hebt een filmpje wel weer omzien van het album Sickening. Drijven Necromaniac. Tot in 2 uur.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
12: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
15: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
16: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
15: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
16: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
17: WOQS.nl.
18: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
19: Oeh.
18: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
19: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
18: Raadsma?
19: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
20: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
21: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
17: WOQS.nl.
22: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
23: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
24: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken ze bij een man in het Paterswoldse meer bij Haren. En zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten.
0: Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
26: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
27: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
28: Mijn toeken camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Dromeesje mij in beheining.
31: Mark gewoon CA Plus een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
32: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
33: En van speelgoed tot feestartikelen.
32: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
33: Max Voordeel, in Den Bosch.
34: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
32: Alles voor in en bij het zwembad.
33: Max Voordeel in dat bad.

0: Ja, lekker man. Slaughter, Tortured Souls van het album Strapado. Daarvoor Dead Wish uit Engeland. Van het album Demon Preacher draaien wij Carry On. Ja, dat is een album wat ik nou wel heel graag hou. Dus als er platenbazen no my lustrie of more better omgeren. Yeah. Dead Wish, Demon Preacher, zie je hem voor mij op, alsjeblieft. Ja, dat is toch nog wel iets wat ik nog wel in mijn...
1: In de collectie.
0: In de collectie heb wel. Maar ja, we hinder, ik vertelde die niet eens even over Slaughter. Ja. Band uit de jaren 80, wij mede oprichter zeg van death metal, My Mantas. Het is een band uit Canada, wij. Hun album Strapado, die besteedt in over hier 40 jaar. En ik kwam een YouTube-clipje voorbij dat ze weer in de oefenruimte staan. En dat ze misschien naast op een balkon komen.
1: Vet.
0: Dat, ja, dus toen ging het piekenvel aardig bij mij. Oerijn van, ja, als ze aan ergens in de buurt live speel je, dan is deze jongen erbij.
1: Ja, ik had in de gaten.
0: Het is echt een, nou ja, een cult-band, om zo maar te zeggen. Ah, wel vet. Ja, straks meer Bone Ripper, Borrowed Breath.
1: Ja.
0: Dat is een noemerke dat meer trash invloeden. Het is echt je langste noemer van de...
1: Dat ken heel goed, ja.
0: Ja,
1: dat
0: hij
1: wist al denk ik beter als dat ik.
0: Nou ja, 3 minuten 29 ja, wordt hij.
1: Het is veel te lang, jong.
0: Ja. Ja, maar ja, dit wie wil het noemen wat er van mij uitsprong, dat er meer trash, heavy metal, ja, van alles wat eigenlijk.
1: Yeah.
0: We hebben het niet zo doorheen dat het bijvoorbeeld meer op elkaar, nou ja, bij elkaar gegooid is, alle stijlen maar wat.
1: Yeah.
0: Maar dat kwam echt in dit nummer, kwam dat wel naar voren.
1: Ja, dat, ja. Dat,
0: ja, ik dacht, ja. Diep wil ik draaien.
1: Nou, dat ben ik al helemaal blij, maar ik vind het echt vet. Ja, ja, ik vind alle nummers vet die op die plaats staan. Maar goed, dus, ik ben bevooroordeeld wat dat betreft.
0: Ja, nou ja, natuurlijk. Het is een krek uit. Ik bedoel,
1: ja.
0: Trouwens, even hoe die hele mooie hoes.
1: Ja.
0: Ik had de LP hier, die heb ik van die kriegen.
1: Ja,
0: daar ben ik heel blij mee. Dank je wel voor.
1: Nee, draag die in.
0: De albumhoes, waar had die dingen?
1: Ja, A-Shot heet die man.
0: Okay.
1: En dat is een, die volgens mij zit hij, als het goed is, op de Filipijnen. Dat weet ik net zeker. Is drummer Kees Jan, is dus artwork man. Die had het regeld. Maar hij had ook zijn vorige hoes dien, had rek tekend.
0: Okay.
1: Die man die tekent alles met de hand. Dus die hoes is helemaal met de hand tekend.
0: Ouderwets.
1: Ouderwets. En dan tekent er alles. En als hij is van, oh, dit is het goede design. Dan maakt er een pentekening van.
0: Okay.
1: En dan scant er hem wordt er inscand in de computer. Ja, en dan wordt er wel digitaal nog fine-tuned. En mooie kleurtjes en dat soort dingen.
0: Het is gewoon een beetje van het oude van de oude death metal plaat.
1: Ja,
0: hij,
1: ja.
0: Hij doet me trouwens wel een beetje denken. Aan de voorkant van, ja, hoe heet die tekenaar? Dan Seagrave?
1: Ja,
0: die heeft wel een hele prutte death metal band, ja. Zoals Suffocation,
1: ja,
0: en die band.
1: Ja, dat wel echt wel.
0: Dat doet mij dit een beetje ontdenken.
1: Het is net een klassieke hardcore hoes. Het is gewoon,
0: nee.
1: Maar wij vinden dat, ja, wij horen wel van vieze hoes, zeg maar. Bij die vorige plaat wie dat ook was. Hè. En ik vind het gewoon vet. Zulke soort artwork, als dat op vinyl uitbrengt. Ja, dan haast gewoon zo'n plaat, wist toch?
0: Ja.
1: Dat zit er gewoon, ja, dat zit er vet uit.
0: Ook.
1: Ja, ik vind het echt, dat vind ik te gek.
0: Ja, dat is het mooie, dat is gewoon echt wat in de handen haast.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Daarom spaar je gewoon vinyl.
1: Ja, dat snap ik. En dit is ook nog de, nou, als je waar...
0: Oh, het kleurkes?
1: Ja, dit is neon green is deze.
0: Oké, dus eigenlijk een beetje zoals die
1: voorkant. Ja, klopt. Ja, en het is een, die oplage is 100 stuks.
0: Okay.
1: En dan de rest is zwart.
0: Okay.
1: Leuk. Ja, ja, gewoon.
0: Nou, hij komt deze week sowieso wel even op een spieler.
1: Ja, mooi.
0: Dat komt wel. Misschien maak ik wel in de filmpje van.
1: Oh,
0: extra promotie.
1: Ja, het is altijd welkom.
0: Borrow Breath draaien aan. Maar we gaan sowieso ook even oer naar de.
2: De dikke prima schijf.
0: En de dikke prima schijf die komt deze keer van Anthrax.
1: Oh.
0: Met een cover.
1: Oh.
0: Sabbath Bloody Sabbath.
1: Oh.
0: Nou ja, Henk die toch van Litwits even, de Anthrax die had, ja, die steert nu op heden ik weer oerhol.
1: Ja, dat is die, South of Heaven haakstation.
0: Ja, dat is een South of Heaven, Into the Grave is het die. Hellfest. Daar heb ik al filmpjes van, maar toen dacht ik al even, Joey Belladonna, do best art. Qua stem.
1: Ja, maar ja, die man...
0: Als, ja, nou ja, ja, nee, maar dat maakt het helemaal niet uit. Maar,
1: maar
0: ik ben even bij Tamme.
1: Ja.
0: En die hier dat ervoor was, hoor.
1: Ja.
0: He, van Hellfest. En toen zei ik al die Tamme. Nou, de kistboel vernemen dat ze gewoon ouder worden. En daar verder helemaal niks mis, maar het is nog gewoon hartstikke mooi dat die man het gewoon door.
1: Vet.
0: Tuurlijk, maar dat wie soms wel eens wat vals en wat dat alles net met helie komt.
1: Nee, maar ja, het is vermoeiend, jong toeren. Een rockster wezen, dat is net makkelijk,
0: ja? Ja, jongen, we weten er alles van.
1: Ja.
0: Hey, Sabbath, Bloody Sabbath, Anthrax, dank je, Bol Henk, Dan, I Borrowed Breath, Bone Ripper.

0: Ja, ja. Moon River Borrowed Breath.
1: Lekker man.
0: Ja, klinkt vet, ja.
1: Ja. Ja,
0: geweldig, jongen. De merchandise, hij heeft nog enkel kleren.
1: Ja, alles is kleren. Dus release show is vreed, natuurlijk.
0: Ja.
1: En we hebben nice shirts en vinyl, cd's. Patches hebben we.
0: Patches? Ja, ja, op patches of patch?
1: Ja, van die snapbacks hebben we.
0: Oh, oké, okay, ja, leuk.
1: Ja, we hier nog de snapbacks in je weg wel, maar nu hebben wij een mooi green stikseltje.
0: Ah ja.
1: Ja, ja, het had green het thema wel een beetje trofvoerd, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat is leuk en herkenbaar.
1: Ja, ja, maar wij hebben perfecte nice shirt designs, maar het artwork erop en zo.
0: Oké.
1: Okay. Dus, ja.
0: Ja, leuk man. Leuk.
1: Ja, vet.
0: Ja, het is een
1: vrij. Ja, zeker.
0: Dat
1: ja, is ja.
0: Een officiële release.
1: Dat is een officiële release party, ja.
0: Met Trickstate.
1: Ja, Trickstate en mijn Bot Mass uit Zwolle.
0: Oh, nou ja.
1: Ja, dat is vet, jong.
0: Dat ken ik al je net, maar...
1: Nee, ja, dat is wel... Ja, het is gewoon heel lomp alle keer, dus dat is wel vet. Ja, ja, dat, ja. Ja, dat is het Nederlandstalige hardcore, maar Bot Mass is mijn zangeres.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar als jongen dat ze dan net natuurlijk.
0: Nee,
1: maar
0: dat is meer grunten
1: schreeuwen. Ja, ja. Ja, dat is wel, ja, dat is wel vet.
0: Dat is nou trouwens wel een prudder.
1: Ja, dat is wel meer, ja.
0: Esculia Grind bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. Ja. Dat is wat meer grindcore, maar ja, gewoon ook een vrouw.
1: Ja, een curslifter en als dan wat meer verzoek ze bent. En dat is wel vet, ja.
0: Ja, ja, nou,
1: mooi,
0: ja,
1: te zien.
0: Dat hindert ik helemaal niks.
1: Dat hindert niks, nee, ja. Nee. Nee, ja.
0: Dat maakt gewoon ook, hè. Dat het maar metal,
1: ja,
0: is.
1: Ja, als het maar vet is.
0: Baart al die dekke goeie metal oandraagt, dat is... Eddie Metal Heart, Eddie Metal Heart. Eddie Metal Heart. Eddie Metal Heart, Eddie Metal Heart. Maar het is meestal al dit wel metal die wij gewoon helemaal niet kennen.
1: Oh.
0: Daar is hij altijd heel goed in. En nowhere, Egbert. Imperial Demonic Black Metal uit Engeland. The Path of Night, en die komt van een album of EP, Beneath the Crimson Eclipse uit 2023. Het klinkt een beetje als Dark Funeral. Dat kist,
1: ja,
0: dat,
1: ja,
0: kist,
1: ja,
0: nog wel,
1: ja, dat ken ik wel. Dat is de commerciële black metal.
0: Ja, ja, een beetje satirial-achtig.
1: Ja.
0: Het is ook nog een lang nummer, zomer nu 20. Dus we zetten hem aan voort even in. Daarna Non-Slaughter uit Amerika, want die steen 8 juli in de Walrus.
1: Oh.
0: Daar gaat Erik Goeree in verzorgen.
1: Ja.
0: Ja, die doet al wel mooie dingen.
1: Ja, vet.
0: Maar Eddie, eerst bedankt jongen. Imperial Demonic. The Path of Night.

0: Ja, ja. Nunslaughter, een zekerman van een nieuwe album Satanic Chaos Legions, wat op 26 juni uitkwam is. En in de Walrus staan op 8 juli, want dat had Erik Correa regelen, mei, de band Funeral Whore en het Nederlandse The Chosen. Ik denk wel dat ik, het is op mijn waas, dus ik mag even zien. Maar dit is wel weer een band die. Maar je gewoon even zien. Ben de vierde nog wat cassettes net volle. Iduna, dat begint in augustus ergens weer. Neushoorn, vrijdag 3 juli. Hardcore vrijdag. Mijn Bone Ripper.
1: Ja, officiële release party.
0: Officiële release party. My Trick State en...
1: Bordmas.
0: Bordmas. Nou, dat wordt een hartstikke leuk feestje. Hoe laat begint het?
1: Ik meen 8 uur. 9 uur is de band, denk ik.
0: Oké, okay. En jij sluiten?
1: Wij sluiten al, ja.
0: Tje, lekker maar.
1: Ja, de helft van de kaarten is al voort voor mij. Dus het gaat wel rap.
0: Nou, dat maakt ik. Ik hoop dat je hem gewoon volle bak...
1: Ja, dat lijkt het wel op, ja.
0: En gewoon knallen. Traaien, ja. Juli. 4 juli, dan is ik in de neus horen een tribute to Black Sabbath Back to the Beginning. Dat is mijn hele coverband. Oh. Wat daar toen in Engeland dus eigenlijk ik steen had. Mijn Slayer en Pantera. En daar ben nog al je coverbands. En ze doen het.
1: Ja, precies.
0: Nee. 9 juli, de band Vindicta. Dat is, band mijn, vrouw je, ze hieten eerst van Dogma. En het is, heet het nou Vindicta. Black Horizons 8 juli, dus Walrus, Nunslaughter, Funeral Whore en The Chosen. Nog even vooruit blikkend, want die hebben ook in Harling, 15 augustus.
1: Ja, 15 augustus, ja, in Brouwdok.
0: My Blade Crusher, Echoes in Ruin en Insurrection.
1: Yes.
0: 24 juli, Stonehenge. Mij onder andere Grave en Carcass. En 3 en 4 juli. Het SOA Festival. My Evil Invaders onder andere. En Bloodred Hourglass. En we maken nog even een winnaar. Oh, ja. Want we gaan nog een kaartje te verjaan.
1: Mijn notarisrol weer even.
0: Ja, die notarisrol maar weer even. Nou.
1: Zal ik even graaien?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ik zet vast even een stukje in van de. De plaat van de maand.
1: Oh. Vet.
0: Dus onder de prijswinnaar SOD.
1: Ja. Ik ga hier Jan en Griet Wening.
0: Jan en Griet Wening. Hartstikke gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Maar zie ik die eens vertellen?
1: Nou.
0: Die hing vorige maand kaarten voor Bumarok.
1: Ja.
0: En nu winnen ze kaarten voor... een kaart voor... dus
1: die,
0: ja.
1: Die hoeft nooit wetten betalen voor een festival.
0: Nee. Dus, gefeliciteerd, Jan en Griet. Maak je eraan even een fotootje van en een JMK kaartje. En alweer een t-shirt. Dat stuurt. De plaat van de maand. SOD. Speak English or Die. Dus de laatste oorweek hebben we naaien. En daarna je Refuse Persist, nice. Van Bone Ripper.
1: Oh, lekker.
0: En Jan Jeru, straks wel weer even.

0: Ja, ja. Refuse, Persist van het album Radiant in Ruin. Wat het nieuwe album van Bone Ripper.
1: Yes.
0: Ik zou zeggen, ga het kopen.
1: Zeker. Ja. Of luister je op Spotify.
0: Ja, ja. Maar ik zei ze altijd ook in mijn filmpjes van
1: Keepje.
0: Keep je het vinyl of keep je de cd. Ja. Keep je het bedoel? Ja.
1: Ja, het is
0: daar helpen, je.
1: Ja, het had dus... ja, ze brengen alles zelf uit. Dus we hadden zelf ook geïnvesteerd in het vinyl. En de cd's en alles.
0: En de videoclipjes.
1: De videoclip.
0: Ja, maar hij kan naar je videoclip.
1: Ja, maar hij kan naar je videoclip. Dus,
0: waar zit hij?
1: Nou, Bart Spelling had de laatste videoclip dingen.
0: Oké, okay, want die hebben hier eerst dingen van Beavis en Butthead.
1: Ja, klopt. Die had, ja, maar die had dus drummer maken.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, ja, klopt.
0: En maar nou, ik ga hem niet zo alleen besjongen. Ja, maar ja. Nou ga je hem dus ook een echte... Wanneer een echte,
1: die is die uitkwam? Die is vorige week uitkwam.
0: Oh,
1: ja,
0: oké.
1: Okay, ja,
0: dan is het maar een week hoor.
1: Ja, die samen...
0: Maar wel leuk.
1: De, ja, klopt. Ja, ja, vet. Ja, daar ben we heel, heel blij mee. Ja, die
0: maar
1: is echt vet.
0: Maar jij maakt wel meer videoclips, toch?
1: Of, ja, klopt. Of je ja, van vorige plaat, nek.
0: Oh, okay.
1: Maar het is meer, van die vorige platen hebben we meer wat zelfdienst, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay.
1: En nu hebben we een
0: lekker gelikt.
1: Professional. Ja, deze jongen die shit ook video's voor bands als Distant. En dus het wat kruttere werk al een keer.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, daar ben we wel zeer trots op, ja.
0: Nou ja, ja, het...
1: Ja.
0: Gaat alles zijn?
1: Denk het, ja. Oké. Okay. Ja, ja.
0: Dan, dan zit het erop.
1: Oh, wat jammer.
0: Het wie heel gezellig.
1: Ja.
0: Kom eens weleens.
1: Ik kom zeker graag weleens.
0: Mooi.
1: Ja, zeker.
0: We krijgen nog black metal uit Zweden, waar Revenge Prevails. Dat komt van Mien Junior. Die had het ongevreden.
1: Ah.
0: Dus Arjen. Dus, maar qua muziek, als dat aan je is, dan zei het van... Het hele goede muziekopvoeding, hoor.
1: hoe zou dat nou komen?
0: Hoe zou dat nou komen?
1: Ja, precies.
0: Dat het maar Zweeds of Noors is, dan is het... u zal je wel best... Ja. Nou ja, ik weet net waar je rode wieken zit. Ik zit hier sowieso... bedankt!
1: Ja, bedankt voor het ontvangen hier. En,
0: ja,
1: dat is meer een, ja, dat we daar even een gezellige... bijpraten over boonripper en oren dingen. Dus wie meer en waar genoegen we.
0: Ja, mij ook. Ik zou zeggen, tot oren weken.
1: Hoi.
0: Ahoi.

0: does it. Screw you guys, I'm going home.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
15: Hast die door nog non het vervang? We hadden het er al maanden hoor.
16: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
15: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
16: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
17: WOQS.nl.
18: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
19: Oeh.
18: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
19: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
18: Raadsma?
19: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
20: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
21: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
17: WOQS.nl.
22: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
25: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
26: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
27: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de derde verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
0: De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het vierde ernstige gevalincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw twee mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmende man in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al drie anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
4: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
8: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: Paken, zullen we even op een stoel?
29: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijk

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet.

Ja, een hele goede avond op deze zondagavond. Ja, ik wil het vanavond dus even niet over het weer hebben. Want dan word ik op een gegeven moment helemaal tureluurs van als je de radio of tv aanzet. Het gaat allemaal over de hitte. Nou, dus daarom helemaal wat anders. Het is natuurlijk ook de tijd van de kermissen, de merken, zoals ze het in het Fries zeggen. En op die merken staan natuurlijk ook altijd kermisattracties. En die worden in het verleden, waren in ieder geval, bemand, bevrouwd, hoe we het noemen, door trekkend volk, de Nomaden, de Roma's, de Zigeuners. Vandaar dat ik ga draaien, Django Reinhardt. En een opname samen met zijn kameraad Stefan Grappelli. Swing from Paris.

Ja, er was deze man niet direct een kermisattractie, trouwens, Django Reinhardt. Maar hij speelde met een aantal mankementen aan zijn vingers. En ook trouwens aan zijn been, maar daar speelde hij geen gitaar mee. Hij heeft al namelijk een overgehouden aan een verwonding tijdens een brand in zijn woonwagen. Deze Django Reinhardt, een member van de Hot Club uit Parijs. Waar dit nummer samen met Stefan Krabbelli en Swing from Paris. Ja, en dan hebben we het over zigeuners. Mag deze niet ontbreken. Rico Toriani. De verhaal over die zwarte zigeuner.

zo in de jaren 50, nou, soms daarvoor al, was dat natuurlijk zeer populaire muziek, die zigeunermuziek. Maar ja, zelfs in de jaren 70 ook zoiets als de Gypsy Kings. En er zijn er een aantal hits, waaronder deze, de Bamboleo.

Nou, je hebt het wellicht in de gaten. We gaan ons een beetje vermaken met zigeunermuziek. Of muziek over zigeuners. Zoals deze, die van Cher. Gypsies, Tramps en Thieves. De net nog gewone bewolking. Komt-ie maar. Dit is

Nou liep ik vorige week even over de Leeuwarden kermis. Die is er altijd in juni. Maar het is toch niet meer die kermis zoals die eigenlijk vroeger was. Daar werd je dus ook wel eens genipt. En zei dit al maar op een leuke manier. Maar ja, dat is tijden veranderen. En wat niet verandert is het geluid van Tata Mirando. Dat is namelijk natuurlijk een legendarisch zigeunerorkest. Vandaar deze Le Rissignol.

schitterend, hè? Ze geluiden van het Zigeunerorkest voor Tata Migrando. En ja, dat blijft natuurlijk Gypsy Music. Maar daar weten ze in Volendam ook van alles van.

waarvan de band zonder naam, maar wel met faam natuurlijk, de Gypsy Music. Ja, zoals in Brabant weten ze van wanten, weten van zigeunermuziek. Gooi maar naar dit geluid van de formatie Ferrari. Genaamd Gypsy Girl.

formatie van Frank Ferrari, die in de jaren 70 de ene hit naar de andere scoorde. En dat was er een van, The Gypsy Girl, die ook de hit scoorde, maar ook niet alleen met de singles, maar ook met een album. Dat is de formatie Fleetwood Mac, nog zelfs in de jaren 70. Dat nummer genaamd Gypsy.

heeft er wel niet van dat ravenzwarte haren. Ze schreef het nummer. Stevie Nicks samen met Lindsey Buckingham. Nou, we hebben er nog één gypsy. Dat is namelijk Zuid-Amerikaanse zangeres Shakira.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het

kinderen houden van de bossen. Vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken,

0: als die vier met verlas mag. Ik liever dan dat woordenspel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw.

Tot Dio, Dick van der Maat en Wim van Wageningen, oftewel de Lama's. En een kinderkoor op de achtergrond. Nou, wat zeg ik op de achtergrond? Die waren duidelijk aanwezig. Fijn, een dagje naar buiten. Dan zit het onderhand hoogste tijd. Voor weer een nieuwe aflevering van de Nieuw Binnenkomen. Is in onze rubriek van de Muziek Express Top 50. De Nieuw Binnenkomers in juni 1966 waren gestrand vorige week op nummer 20. En daar vinden we die Alan Price set. Van de klassieker genaamd I Put a Spell on You.

Een van de vele succesuitvoeringen van het nummer, de klassieker van Screaming Jay Hawkins. Dit uitvoering van The Alan Price zet op nummer 20 nieuw binnen in de Muziek Express op 5 juni 1966. Plaatsje hoger staan de duo genaamd Gert en Armin, maar ze doen er dit keer eentje bij, dat is namelijk Fred. Met z'n drieën dus dit keer, en Corsica, dame.

0: Corsica d'Amore, Gert en Hermien en Fred. En zeg je, hier is Fred. Dat is Fred Gaasbeek, ook bekend onder de naam Franny Golden. En bekend van zijn orkest natuurlijk. Ja, dat van dat nummer 19 gaan we naar nummer 7. En dan vinden we de Peels. Nou, vertel het maar. Het verhaal over de Juanita Banana.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

0: Nu weer op nummer 7 van de Peels en Juanita Banana. En we kennen daar ook natuurlijk een Nederlandstalige uitwerking van het cocktail trio. Misschien later. We zijn nu weer naartoe aan.
1: It's number one! It's number one!
0: Nu binnen gelijk op nummer 1 de formatie The Beach Boys. En een zomerhit uit het jaar genaamd Snoop John B.

0: Een echte zomer, dit mag wel zeggen. Een echte nummer 1 voor de Comanche Beach Boys en Sloop John B. En dat wijst dan hier de hele maand lang nieuw binnenkomers. De Muziek Express Top 50. En volgende week beginnen we gewoon aan een nieuwe maand, de maand juli. En onderhand is het wel zover dat wij zeggen van...
1: Ik doe de deur dicht.
0: Maar niet getreurd, morgenavond zijn we er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En natuurlijk hebben we morgenavond ook nog weer een artiest van de wijk. Dat is de laatste voor het zomerreces. Voordat we gaan beginnen met de hits uit 1976. Want dan gaat, wat draaien we nu, 50 jaar terug in de tijd. Het is morgenavond Bruce Springsteen met een aantal songs. Hits en geen hits. Dat is de verrassing. Graag tot morgenavond dus.

0: je bent nou.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige gevalincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
18: baarsmazitcomfort.nl.
13: Dit is RTV NOF.
0: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. En we zijn op deze 28e juni in de aflevering 1584. En we gaan met Calm Music for Meditation. En het is allemaal pianomuziek, soft piano with water sounds for stress relief. Beautiful, relaxing music. Dat is dus het hele, ja, het is eigenlijk een hele lange film, want er zijn ook beelden bij. En, maar ik heb natuurlijk alleen maar het muziek en ik heb er dus gewoon een paar nummers uitgekozen. En dus we gaan beginnen met, ja, soft piano with water sounds for stress relief. Beautiful, relaxing music.

Ja, dit was toch wel hele fijne pianomuziek, rustgevende pianomuziek. We gaan naar Matsumi en ik heb daar een paar cd's van haar. En ik heb hier een nummer gekozen, Die Kinder der Erde, oftewel de kinderen van deze aarde.

We gaan luisteren naar Medwin Koedel. Ook een hele bekende die ik wel veel meer draai. Ik heb een album van hem, Diamonds Collection. En daar staat een nummer op, dat is track 1 trouwens, The Grail. Deel 2.

In dit eerste uur ben ik begonnen met een nummer uit een hele lange track. Wel meer dan een uur trouwens. Calm Music for Meditation. En daar zaten ook beelden bij, maar die heb ik dus weggehaald. Dat kan natuurlijk niet op in deze uitzending. Maar we gaan naar het tweede nummer daarvan. En de titel is nog steeds Soft Piano with Water Sounds for Stress Relief. En het nummer is getiteld Beautiful Relaxing Music.

Pianomuziek is altijd heerlijk om naar te luisteren. Maar we gaan nu naar een Bhakti Music. Dat is een groep. En de titel van het nummer is Mata Kali.

Ja, dit was toch wel even leuk om naar te luisteren. Mata Kali. We gaan natuurlijk nog even naar een derde track van het album. Ja, dus die muziek van Soft Piano with Water Sounds. Voor stress relief en beautiful relaxing music. En eigenlijk weet ik daar geen titel van, maar in ieder geval het is hele fijne muziek.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we hebben net naar hele fijne pianomuziek geluisterd. En daar had ik drie gedeeltes uit die ene film. En dat waren drie werken uit de klassieke hoek. We gaan verder met een nummer van Kuna Sangha. En de titel is Air for Life.

En zo luisteren we naar Kuna Sangha met Air of Life. En we gaan verder met een nummer van Morfeo. Alleen ik heb wel een andere naam gevonden, maar ik weet niet of dat dezelfde is. Maar de titel van het nummer is in ieder geval Ocean of Peace.

U hoorde een nummer getiteld Ocean of Peace. Het is van Morfeo, staat erop. Maar ik heb verschillende namen gevonden, maar die kloppen niet bij de muzikant. Dus ik kan het u niet vertellen. Maar we gaan verder met Guru. En dat is een titel, die is Virgil Chakra. En het lijkt net of dat dit net Duits is, maar dat hindert niet, we gaan er gewoon naar luisteren.

Ja, dit was een nummer getiteld Virtual Chakra. En er staat bij Guru, G-U-R-U. Maar ik weet niet wat het is. Ik heb op internet gezocht, maar ik heb het niet gevonden. Maar we gaan verder met Karunis. Album is Body and Mind Music, track 7. En dat is Der Innere Tempel. Of in het Engels, The Inner Temple. Nou, we gaan luisteren.

Ik luisterde naar Body Mind van Karunas. En als laatste voor het nieuws van 11 uur heb ik hier Sanctus. En dat is van Corcioli. En dat is, hij is geboren op 8 januari 1968 in Sao Paulo. En hij maakte gebruik van inventieve use of piano. Dus een inventief gebruik van de piano, zou je kunnen zeggen. En ik zou zeggen, blijf luisteren, want straks na het nieuws dan ben ik er weer.

0: die doen nog net het verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
7: Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikte temperaturen boven 40 graden en zorgde voor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dit is RTV NOF.
8: Mijn No, nu 1.

Welkom terug in het programma Nieuw Aids, Nieuwe Tijd en Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. Aflevering 1584. We gaan luisteren naar natuurlijk een nummer van een sterrenalbum. En we zitten nu eigenlijk al heel snel in de Kreeft. En de muziek van het album Kreeft is van Max Vollmer. Hij kreeg zijn opleiding van versmaarde muzici in zowel klassieke en renaissance, Indiaanse als folkmuziek. Hij studeerde sonologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij zette intense emoties om in een verrassend en inspirerend klankspel. Hij is een toegewijd componist, leraar, schilder en producer. Hij is ontvankelijk, enthousiast en zeer perceptief. Hij werd op 5 september 1946 in Delft geboren. Zijn talenten leiden tot een artistieke loopbaan. Nou, en we gaan luisteren naar het eerste nummer van dit album. En dat is getiteld Spirit of Nature.

En dit was het eerste nummer van het album Kreeft, getiteld Spirit of Nature van Max Vollmer. Ik heb hier even een karakteromschrijving. Kreeften zijn vaak geweldige zakenlieden. Ze hebben echter behoefte aan een rustige werksfeer. Er zijn veel kreeften die historicus zijn. Ze gebruiken hun gevoel voor het verleden en hun opmerkelijke geheugen voor data en gebeurtenissen. Nou, en dat is ook weer mooi. We gaan luisteren naar Henny Becker. Zijn album Classics nummer 2, track 5, Spring Song. En dat is eigenlijk muziek van Mendelssohn.

Ja, dit was uiteindelijk een melodie van Mendelssohn, maar het is gearrangeerd en met natuurgeluiden gemaakt door Henny Becker. We gaan weer naar het tweede nummer van het album Kreeft en dat is Elixir. En natuurlijk Max Vollmer maakte dat.

En zo hadden we het nummer Elixir, de tweede track van het album Kreeft. En we gaan even kijken of er nog wat in de, aan de hemel te zien is. Nou, dat is maar één dag en dat is op 30 juni. En dat is volle maan om 1:56. Dus dat is midden in de nacht. Maar ik heb ook nog voor de volgende week op 6 juli. Dat is dan volgende week. Dan is de grootste afstand van de aarde en de zon. En dat is op 6 juli om 19:30 bevindt de aarde zich in het aphelium, het punt in zijn enigszins elliptische omloopbaan waar de afstand tot de zon het grootst is. 152,1 miljoen kilometer. Dat is 1,7% groter dan gemiddeld. Nou, dat is even ter informatie over de, ja, de volgende week, zou ik maar zeggen. Nou, en we gaan luisteren naar een nummer en dat is van Alberto Grollo. En dat is getiteld Green Sea. En dat staat op een album Aura Magic.

Ja, zo luisteren we naar het nummer Green Sea van Alberto Grollo. En dat is een nummer van een album Aura Magic, Green Sea. We gaan verder met een nummer Morning Song. En daar heb ik geen informatie voor van, maar we gaan gewoon luisteren.

luistert nog steeds naar het programma Nieuw Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgen. En we gaan luisteren naar een nummer Mignon. En het is oorspronkelijk van Schumann, een componist uit de klassieke hoek.

Zo was dat in de New Age-stijl het nummer Mignon en oorspronkelijk de melodie van Schumann, een componist uit de klassieke hoek. We gaan verder met een nummer Secrets. Daar heb ik ook geen informatie van, dus we gaan gewoon luisteren.

Ja, u luisterde naar Secrets. En daar had ik ook geen informatie over, maar in ieder geval was het toch fijne muziek om naar te luisteren. We gaan verder met een album Rhapsody, track 8. En dat is een heel bekende melodie van Johann Sebastian Bach, Jesu Joy of Man's Desiring. En het komt uit een kantate nummer 147 van Johann Sebastian. En we gaan luisteren.

Ja, geen dag zonder Bach. Maar we gaan verder met Richard Klederman. En die speelt Barkerolle.

En zo speelde Richard Klederman welke rollen. En we gaan luisteren naar Riverdance. Ik heb daar ook verder geen informatie over, maar we gaan gewoon luisteren.

Ja, als laatste nummer van deze uitzending heb ik een nummer wat eigenlijk vrij lang is. Dus op een gegeven moment dan veed ik hem uit, omdat ik anders te ver ga. Maar in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Ik heb deze uitzending met plezier gemaakt. En tot de volgende week.

U zou ook even kunnen reageren op deze uitzending door middel van een e-mail naar newage@rtc.nl. En ik zou zeggen, voor straks natuurlijk lekker slapen. En ja, na het nieuws van 12 uur, dan is er toch wel weer non-stop muziek op deze zender.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.